0: En studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Je hoort het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen, elke dag opnieuw. En daarom komen we samen, als één lichaam, om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid, hoop en verbinding. Voor meer info ga dan naar marsvoorjezus.nl.
3: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
7: De Battled, voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: Holy, holy, holy,
4: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
5: God Radio, je radio leeft weer.

0: Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
7: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
8: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen, wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb je zelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.
2: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Why did you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
8: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
9: Is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
10: Je hoort het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen, elke dag opnieuw. En daarom komen we samen, als één lichaam, om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid, hoop en verbinding. Voor meer info ga dan naar marsvoorjezus.nl.
11: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving, herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
4: De gospelzender van Nederland. God Radio.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
7: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why didn't you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
9: De werkweek zit erop.
10: Woehoe!
9: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie eigen host Johan Toet hier op God Radio of op onze podcast. En ik hoop dat je er zin in hebt. Ik heb er zin in en ik denk dat ik iets hartstikke moois voor jullie heb weer vanavond. Het is alweer les 15. 1.15 van de hele lange serie die we hebben met elkaar de komende maanden. En ik ben hartstikke enthousiast erover. En ik hoop dat je er wat aan hebt en ik hoop dat je er wat mee kunt. En zo niet, heb ik in ieder geval mijn best gedaan. Amen. Dus ik vind het hartstikke leuk om te doen. Het is wel lastig ook soms voor mij, omdat ik natuurlijk helemaal geen reactie heb op het moment dat ik deze opnames maak, zeg maar. En dus het is altijd maar afwachten wat het met mensen gaat doen. Als ik ergens in een zaal sta of op een podium sta en ik ben daar bezig. En ik zie gewoon de reactie bij de mensen en ik ervaar dat het ze raakt. En ze roepen amen, halleluja of hey, wegwezen, dwaalleraar. Dat heb ik ook wel eens naar mijn hoofd gekregen. Maar niet in een volle zaal, maar natuurlijk onder een comment. Want zo stoer zijn ze niet dat ze dat recht in je gezicht zeggen. Ze schrijven het altijd onder een comment met een of andere valse account, zodat je niet weet wie het is. Maar maakt het uit, weet je, we gaan gewoon door, we doen het toch. Amen. Dus maar als ik een beetje feedback krijg, dan spoort mij dat aan. Dan wordt de geest in mij vaardig, om het maar zo te zeggen. En dan ga ik helemaal los. En video's opnemen, Zoom doen, waarbij je dus niemand anders om je heen hebt. Alleen die camera in je porum, zeg maar. Of zoals een radioopname, vind ik op zich best wel lastig, want je krijgt geen reactie meteen, zeg maar. Dus je moet er maar vanuit gaan dat mensen luisteren en dat ze er wat aan hebben. Halleluja. Dus, maar ik vind het leuk om te doen sowieso. En ik ga er gewoon vanuit dat de mensen door gezegend worden. Amen. Hey, zoals ik al zei, les 15. Zullen we weer even gaan openen met gebed. Vader, dank u wel weer. U bent een goede God. En u bent de enige waarachtige God, de almachtige God. En u heeft een zoon, zijn naam is Jezus, hij is mijn verlosser, hij is mijn Heer, hij is mijn heiland. Hij is de weg, de waarheid in het leven. En u heeft hem aan ons gegeven, opdat als wij in hem geloven niet verloren zullen gaan, maar eeuwig leven hebben. Wat een geschenk, wat een zegen, wat een goedheid, wat een genade, wat een onvoorwaardelijke liefde heeft u voor ons. Uw ongehoorzame kinderen die dwaalden als schapen, ieder naar zijn eigen weg. Maar u gaf uw zoon evenwel. Vader, wat bent u goed, halleluja. U bent alle aanbidding en lofprijs en dankzegging waard tot in alle eeuwigheid. En dank u wel voor wie u bent en dank u wel voor dit woord. Dank u wel voor uw woord. En ja, voor alle luisteraars die hier vandaag zijn, Vader, dat ze gezegend mogen worden. De mensen die terugluisteren later, dat ze gezegend mogen worden en opgebouwd mogen worden. In de machtige naam van Jezus. Amen. Halleluja. All right. De titel van deze les is Onze positie bij God. En ik heb deze titel gegeven omdat het over deze les gaat over onze positie bij God. Daarom sowieso. Maar het is gewoon echt belangrijk dat wij onze positie kennen. Het is belangrijk dat we weten in welke positie wij nu geplaatst zijn. Nu wij in het rijk van het licht geplaatst zijn. Nu wij in het koninkrijk geplaatst zijn. Nu we in het koninkrijk van de Zoon geplaatst zijn. Het is zo belangrijk dat we weten wat onze positie is bij de Vader. Er zijn heel veel mensen die wel een kind van God zijn. Hè, die wel Jezus hebben aangenomen, Heer of los en al die andere dingen meer. Weet je, die gewoon weten wie ze zijn. Tenminste, die wel een kind van God zijn, maar die niet weten wie ze zijn. Die niet echt een goed beeld hebben of een goed besef hebben van wat het nou precies inhoudt om een kind van God te zijn. En wat onze positie hierdoor nu is geworden bij God. Heel veel gelovigen die ik ken, weten dat niet. En dat is jammer, dat is betreurenswaardig. Weet je? En ik geloof dat als wij onze positie gaan begrijpen, hè, als het tot ons door begint te dringen, we beginnen dat te pakken, zeg maar, dan dat onze houding dan ook gaat veranderen. Ik geloof dat wij hem dan op een andere manier zullen gaan benaderen. Dat we God op een nieuwe, frisse manier zullen gaan benaderen. Kijk, voordat wij Christus aannamen als onze Heer en Verlosser, voordat wij hem aannamen als onze koning en majesteit, waren wij slaven van de God van deze wereld. We waren slaven van de zonde, we waren in de duisternis, hè, we waren verblind. Johannes 3, vers 3 zegt, als je niet opnieuw geboren wordt, kunt u het koninkrijk van God niet zien. Je kunt het niet zien omdat je in de duisternis wandelt, zo simpel is het. En we daalden rond als schapen, weet je, op deze aarde, als verdwaalde schapen. We gingen allemaal rond als verdwaalde schapen en ieder naar zijn eigen weg. Staat er in Jesaja, weet je. Dus we waren druk met van alles, maar we hadden niet echt een idee welke richting we op gingen. Het was als het ware in de zinloosheid van ons denken. En we zaten in deze Babylonische wereld, zaten wij helemaal verankerd. He, dus we waren gebonden in de maatschappij, in de wereld waarin wij werden geboren. Daarin werden wij ook gebonden, zeg maar. En we wisten gewoon niet waar we naartoe onderweg waren. We lopen wel, we gaan wel, we zijn wel bezig, we bouwen. En we proberen vooruit te komen. En we zeggen, we moeten vooruit komen. Maar waar zijn we onderweg naartoe? Niemand weet het. Nou, de Bijbel leert ons waar je onderweg naartoe bent als je Jezus niet hebt. En dat is naar de hel. Weet je? En waar je onderweg naartoe bent als je Jezus wel hebt. En dat is naar de hemel. Halleluja. Dat is gewoon een rauw feit. Het is harde waarheid. Het is een rauw feit, zeg maar. Het is niet wat God wil. Want God wil niet dat de enige verloren gaan, maar dat allemaal tot bekering komen. Halleluja. Weet je, maar er zijn heel veel mensen die gewoon de brede weg nemen en de wijde poort nemen. Maar de weg naar het leven is nauw, of is smal en de poort is nauw. Weet je, en er zijn weinig die hem vinden. Dus maar, wij dwaalden allemaal in de zinloosheid van ons denken. We waren allemaal verloren, we waren allemaal zonder God en zonder hoop in deze wereld. We waren allemaal ver af, weet je. En we waren eigenlijk een soort van hopeloos verloren. Maar toen namen we Jezus aan als Heer en Verlosser. En toen kwam er dus een verandering van identiteit. Er veranderde iets in jouw identiteit. Jouw identiteit was eerst een zondaar. Jouw identiteit was kind van de duivel. Sorry dat ik het zo zeg, maar het staat in de Bijbel. We waren kinderen van de ongehoorzaamheid, van de God van deze wereld. Weet je, dus dat is wat de Bijbel zegt. Dus word niet boos op mij, het staat gewoon in de Bijbel. Ik bedoel, er zijn mensen die zingen en ik ben een kind van de duivel. Dus die weten donders goed dat ze een kind van de duivel zijn. Anders zingen ze het niet. Amen. Maar het is belangrijk dat je dat weet. Dat onze identiteit was in wat we hadden. Onze identiteit lag in deze wereld. Zeg maar. En toen we Jezus aannemen, kwam er een verandering in onze identiteit. Hè? In Johannes 3, vers 16, daar staat al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Hè? Dus Jezus was de enige geboren zoon van God. Hè? Hij had de wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Niet één van zijn zonen of dochters, maar zijn enige geboren zoon. Hè? Dus wij waren geen kinderen van God. Wij werden niet geboren als zonen en dochters van de levende God. Wij werden geboren uit bloed, vlees en wil van de man. We werden niet geboren uit God. Johannes 1 vers 12, ik heb de tekst al eerder aangehaald. Maar er staat van, allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij de macht gegeven om kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Die niet geboren zijn uit bloed, vlees of de wil van de man. Maar die uit God geboren zijn. Weet je, dus wij werden geboren in de duisternis. Wij werden geboren uit bloed, vlees en de wil van de man. En we hadden alleen maar onze eigen natuurlijke, biologische ouders. Hebreeën 12 vers 9 zegt, en verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders en wij hadden ontzag voor hen. Dus we waren geen kinderen van God. Dus om te zeggen van, nou weet je, we zijn allemaal kinderen van God, dat is niet waar. Door te zeggen van, weet je, weet je, het maakt niet uit wat je doet, weet je, we zijn allemaal kinderen van God. Nee, dat is niet waar. Je liegt. Dat is niet waar. De Bijbel zegt niet dat wij allemaal kinderen van God zijn. De Bijbel zegt dat wij geboren zijn de bloedvlees en de wil van de man. En als we in Jezus geloven, in zijn naam geloven, dat we dan de macht hebben gekregen om kinderen van God te worden. Met andere woorden, als je het niet doet, ben je dat nog niet. Dan staat ook van u die vanwege uw zonden en die overtredingen dood was. Wij waren dood vanwege onze zonden en overtredingen. Efeze 2 vers 1. En wij waren verloren en we waren in de duisternis. Daarom kon het koninkrijk van God niet zien. Als u niet opnieuw geboren wordt uit geest en uit water, kunt u het koninkrijk van God niet binnengaan. Dus spreekt overigens niet over de doop en onderdompeling, dat water. Maar als jij gezaaid wordt in de buik van je moeder, dan word je in de buik, begin je zeg maar te ontwikkelen als het ware. Hè, begint het zaadje te ontkiemen en begint zich vorm te krijgen. En dat gebeurt allemaal in water. En jij, als jij dan vervolgens breekt het water, de vliezen breken en het water komt eruit. En dan vervolgens kom jij er ook uit, want dan is het tijd om op deze aarde te komen. Dus dat is het water waarover gesproken wordt. En niet over het water door onderdompeling, wat heel veel mensen denken. En zo zijn er wel meer teksten die ze gebruiken voor dopen, die niet echt met dopen te maken hebben in onderdompeling en water, maar die te maken hebben met dopen in de dood van Christus. Want er zijn drie dopen, we hebben het natuurlijk al over gehad. Het is de Heilige Geest die ons doopt in de dood van Christus. En dan is er vervolgens de discipel die ons doopt in water. En dan vervolgens is het Jezus die ons weer doopt in de Heilige Geest. En er zijn die drie dopen die genoemd worden in verschillende facetten, waarvan wij denken dat het vaak over de waterdoop gaat. Maar dat is niet zo. Maar oké, dat is een andere les weer. Maar in ieder geval gaat het erom dat wij werden geboren uit bloed, vlees en de wil van de man. Wij werden geboren uit een natuurlijk zaad. Tenminste uit een zaad wat door natuurlijke mensen gezaaid werd en op een natuurlijke manier geoogst werd. Zoals het hele voortplantingsproces in gang is gesteld met wat je zaait is wat je oogst. Gelaten 6 en 7, wat de mens zaait zal hij ook oogsten. Maar zo heeft God het nooit bedoeld. Hij heeft het nooit zo bedoeld. Nog voor de grondlegging van de wereld, weet je, kende hij ons al. Weet je, voordat hij ons vormde in onze moeders schoot, heeft hij ons al gekend. Kende hij onze banaan. Weet je, wij zijn geborduurd in de laagste plaats van de aarde. Weet je, en dat is Psalm 139 trouwens, prachtig mooie psalm om die een keer te lezen. Maar weet je, God heeft een bestemming op ons, op ons leven. Hij heeft een doel met ons leven. Alleen we hebben altijd een keuze. Dus omdat God het nooit zo bedoeld heeft, moest hij iets doen. En dat heeft hij dus ook gedaan. Hij zond zijn zoon. Daarom kwam Jezus. Hij zegt in Matteüs 18 vers 11, de zoon des mensen is gekomen om zalig te maken wat verloren is. Dus er is iets verloren gegaan toen wij in deze wereld geboren werden. Er is iets verloren gegaan toen Adam en Eva zondigden. Laten we dat zeggen. Er is iets verloren gegaan toen Adam en Eva zondigden tegen de Heer. Wat er verloren is gegaan is die relatie, die gemeenschap, die intimiteit met God. Dat is wat er verloren is gegaan. Mens kan niet meer tot God naderen, want mens heeft zonde natuur. En God is heilig. God kan geen gemeenschap hebben met zonde. Daarom kon God niet in de mens zijn. Er kon nog wel bij de mens zijn. Wolk, een vuurkolom. Weet je, hij kon nog wel af en toe zeg maar de geest op hen en dan moest hij weer weg. Maar hij kon niet in de mens zijn. Dus de relatie, de gemeenschap, de intimiteit, die was verloren gegaan. En Jezus is gekomen om te redden dat wat verloren is gegaan. Het is die relatie en intimiteit met God die verloren is gegaan. Dus niet wie er verloren is gegaan, maar wat er verloren is gegaan. Wat er verloren is gegaan door de zondeval is onze positie bij de Vader. Dat is wat er verloren is gegaan bij de zondeval. Dus die relatie, die intimiteit, die was voetzie. En Jezus die kwam om dat te herstellen. In Efeze 1 vers 10 staat om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen. Zowel wat in de hemel is, als wat op de aarde is. Dus op het moment dat de volheid van de tijd gekomen was, en Jezus zei van de tijd is vervuld, wees het koninkrijk, de hemel is nabijgekomen, dus de volheid der tijden is gekomen toen Jezus kwam. Het was het moment dat Jezus moest komen in de volheid van de tijden. Het werd bepaald en boom, Jezus werd geboren. Zeg maar, en in de bedeling van die voorwaard van die tijden wordt in Christus alles weer bijeengebracht, zowel wat in de hemel is als op de aarde is. Gelaten 4 vers 4 zegt, maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit. Geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen. Prachtig mooi, we zijn gewoon vrijgekocht van de wet. Vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Kijk, de aanneming tot kinderen is ook weer zoiets heel bijzonders waar we dieper op in zouden kunnen gaan. Want de aanneming tot kinderen, dat wil zeggen dat... kijk, als mijn vader en mijn vader die heeft zo vaak tegen mij gezegd, Johan, je bent gewoon een ongelukkig jongen. Jij bent helemaal niet gepland. Ik wou je eerst op de kachel gooien, maar het is niet doorgegaan. Weet je? Dat soort dingen kreeg ik af en toe van mijn vader te horen. En soms zei het natuurlijk grappig, maar ja, je blijft wel hangen. Het blijft wel hangen dat je een ongelukkig bent. Halleluja. Maar voor God ben ik geen ongelukkig, want hij heeft mij voorbestemd en uitverkoren nog voor de grondlegging van de wereld om aangenomen te worden als zijn kind. Nog voordat hij de hemel en de aarde schiep, had hij al zijn oog op mij. Halleluja. En hij heeft een hoopvolle toekomst voor mij. Amen. Dus, maar dat is belangrijk. Maar anyway, zo was het in ieder geval. Dus mijn vader en moeder, stel dat ik een ongelukje geweest zou zijn. Dan nog, weet je, het kan zo zijn. Zij hebben jou niet bewust uitgekozen. Sommige mensen kiezen ervoor om zwanger te worden. Maar het is nog steeds een zegen van de Heer als je zwanger wordt. Maar die kiezen ervoor om zwanger te worden. En dan is het nog maar afwachten wat het wordt. Een jongetje of een meisje. Dus het is niet echt specifiek uitgekozen. Misschien is het verlangen er wel geweest. Maar niet specifiek uitgekozen, zeg maar. Maar God heeft ons specifiek uitgekozen. Hij heeft gezegd, ik wil hem en ik wil haar. Ik wil ze allemaal, het maakt me niet uit wat het kost. Linksom, rechtsom, ik wil ze allemaal. Ik wil hem, ik wil haar, ik wil ze allemaal. Het maakt me niet uit wat het kost. Weet je? En hij heeft jou bewust uitgekozen. Hij heeft jou aangenomen als zijn kind. Dat wil zeggen dat hij doelbewust jou heeft gekozen. Hij heeft niet gezegd, van, nou, die bevalt me niet, die bevalt me wel. Nee, jou wil ik. En jou wil ik. En jou wil ik. Ik wil ze allemaal, want God wil niet dat de enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komt. Hij wil dat allemaal wij kinderen worden van de levende God. Dat wij allemaal de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Wij allemaal in de volheid van de tijden in Christus Jezus. Dat is de wil van de Vader. Dit is de wil van de Vader. Dit is het werk van God dat u kunt doen. Dat u gelooft in de Zoon die hij gezonden heeft. Dit is de wil van de Vader. Weet je? En dat is gewoon powerful, man. Wij zijn gewoon voorbestemd en uitverkoren. En wij zijn gekozen door God. Bewust gekozen. En hij zond zijn zoon uit, zodat wij weer in God konden zijn en hij weer in ons kon zijn. He, zodat we weer één kunnen zijn met onze schepper. Hij heeft ons voorbestemd en uitverkoren nog voor de grondlegging van de wereld om aangenomen te worden als zijn kinderen. Efeze 1, 4 tot en met 5. Dus voordat hij de hemel en de aarde schiep, voordat hij de bloemetjes en de bijtjes schiep, voordat hij de vis in de zee schiep, voordat hij de vogels in de lucht schiep, voordat hij een of ander ding schiep dat geschapen is, heeft hij jou en mij uitverkoren om aangenomen te worden als zijn kinderen. Voorbestemd om aangenomen te worden als zijn kinderen. Bewust uitgekozen. Doelbewust uitgekozen. Weet je, en dat was altijd zijn plan. Zijn doel is dat wij hem als vader dicht bij ons zouden hebben. En niet als een God die ver weg is. Maar als een vader dichtbij. God wil intimiteit en diepe verbondenheid met zijn kinderen. Hij wil diepe verbondenheid met jou. Hij wil diepe verbondenheid met mij. Weet je, 2 Korinthe 6 vers 18, daar staat zoiets heel intiems. God zegt, ik zal u tot een vader zijn. En u zult mij tot zoon en een dochter zijn, zegt de Heer de Almachtige. God, de schepper van hemel en aarde, de almachtige grote ik ben, de hij die is en was en komen zou, de onveranderlijke veranderaar, zegt, ik zal u tot een vader zijn. Wow. Dit is gewoon powerful, man. Ik word daar super happy van. Denk van, ja, God is mijn vader. I am a child of God. Weet je, I am no longer a slave of fear. I am a child of God. Ik ben een kind van God. En dat mag je proclameren, dat mag je trots, mag je op je t-shirt plakken. Niet ik ben een kind van de duivel. Laat een ander daar lekker mee rond gaan lopen. Laat hij er trots op wezen. Weet je, nee, ik ben een kind van God. Ik ben een kind van de Allerhoogste God. Ik ben een kind van de levende God. Ik ben een kind van de grote ik ben. Ik ben een kind van de El Shaddai. Niet van de El Pobrecito. Van de El Chipo. Nee, van de El Shaddai. De God die meer dan genoeg is mijn vader. Halleluja. Weet je, dus dat is zijn wil. Dat is zijn diepste verlangen. Dat wij zijn kinderen zouden worden en hij onze papa. En dat wij alleen hem vader zouden noemen, wist je dat? God wil dat we alleen maar hem vader noemen. In Matteüs 23 vers 9 staat dat u niemand op de aarde uw vader mag noemen, want één is uw vader, namelijk hij die in de hemel is. Het staat gewoon in de Bijbel. U mag niemand op aarde uw vader noemen, want één is uw vader, namelijk hij die in de hemel is. Man, dat is powerful, weet je. Dat spreekt van een enorm groot verlangen en een enorme diepe liefde. Een onvoorwaardelijke AKP niet te bevatten grote liefde. Weet je, de schepper van hemel en aarde, de alfa en omega, begin en de einde. De grote ik ben wil onze enige vader zijn. Hij wil onze enige vader zijn. En nu in Christus is dat zo. Besef je dat wel? In Christus is God nu jouw papa. Hij is jouw vader. En dus, mensen dan zeggen van, of ik weet niet veel, vroeger op school misschien kinderen zouden zeggen van, weet je, ja, mijn papa is brandweerman. Ja, mijn papa is politieagent. Wat ik overigens niet trots op zou zijn. grapje. Dat is een oud grapje, oké. Maar overigens, ik ben uitgenodigd om op een politie-samenkomst van christelijke politieagenten mijn verhaal te doen. Hoe geweldig is dat? Dat is toch fantastisch? En ook mijn broeders. Amen, halleluja. We staan aan dezelfde kant nu in Jezus' naam. Maar dat je kunt pochen, weet je. Van mijn vader is een popster. Ja, die van mij is een president. Hey, sst. Mijn vader is God. Mijn vader is de almachtige grote ik ben. De schepper van hemel en aarde. Hij is mijn vader. Ik weet niet, weet je. Soms vroeger, ik heb bij de films gekeken van Marvel. En dan zie je dus inderdaad een of andere machtige god of zo, zeg maar. En die dan kinderen heeft en die hebben dan een naam. Ik weet even niet wat voor naam, maar die hebben dan een naam en zo. En die hebben dan allemaal gaven en talenten. En die hebben allemaal machten en krachten gekregen en zo. En je ziet eigenlijk gewoon, ze zijn bijna onverslaanbaar. Want ja, zo en zo hebben ze al die machten gekregen. Nou, die hebben wij ook gekregen, halleluja. Maar wij hebben echte machten gekregen. We zijn geen fantasie, maar wij zijn waarheid en realiteit. En daarnaast is het nog een keer zo dat wij God, de schepper van hemel en aarde, achter ons hebben staan. He got your back. Weet je, dat is toch gewoon geweldig. Dat God jouw back heeft. Kijk, vroeger, als ik vervelend was geweest in de straat en ik kreeg van iemand een draai om oren, ging ik mijn vader halen. Weet je, ik was een klein rotjongetje. En ik kon met mensen wel bloed onder de nagels vandaan halen. Maar ik heb ook wel eens onverdiend gewoon dat ik om het donder kreeg van een volwassen vent of zo. En dan ging ik mijn vader halen, weet je. En mijn vader ging naartoe en die nam het gelijk voor me op. En die zei van, ga je mijn kind slaan? Hier, zal ik jou even een paar tikken geven. Nou, oké, nu is het linkerwang toe, keren en dat soort dingen. Ik weet het allemaal, lieve mensen. Ik heb het over voor Christus, amen. Maar eventjes terzijde, God is mijn vader, weet je. En als iemand aan zijn kinderen komt, kan die lachen. Come on now. Ik zeg, als iemand aan Gods kinderen komt, kan die lachen, weet je. En de rechtvaardige, weet je, die zal niet wankelen. Weet je, de goddelozen zullen vergaan als kaf, weet je, in de wind. Maar de rechtvaardige zal blijven staan. Weet je, I have never seen the righteous forsaken. Weet je, als God voor je is, wie kan dan tegen jou zijn? Als hij voor jou is, zal hij de zee voor je splijten. Als die voor je is, dan zal hij de bergen voor je opwerpen en in de zee knallen. Als hij voor je is, zal hij vurige strijdwagens voor je uit de hemel laten neerdalen. Als hij voor jou is, en hij is voor jou. God is voor mij en hij is voor jou. Halleluja. Dus, weet je, gewoon omdat je het even weet, God is jouw vader en hij is voor jou. Hij is onze vader geworden en zodoende zijn wij nu dus zijn kinderen geworden. Wij zijn zonen en dochters van God. En dit is gewoon powerful. Daarom hamer ik er even over door dat je dit gewoon te pakken gaat krijgen. Wij hebben nu door de dood en de opstanding van koning Jezus hebben we deel gekregen aan de goddelijke natuur. Goddelijke natuur. Jij en ik hebben de goddelijke natuur. Come on man, wie kan dat zeggen? Hey, ik weet niet, maar ik heb een goddelijke natuur, dude. Is toch kicken? Ik vind dat echt geweldig, jongen. En het staat gewoon in de Bijbel, dus het is niet de een of andere verzinsel of hersenspins of van mij of zo. 2 Petrus 1 vers 4 zegt, daardoor heeft hij ons de grootste en de kostbare belofte geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Het staat gewoon in de Bijbel. 1 Petrus 1 vers 23 zegt, u die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit een onvergankelijk zaad door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Wij zijn nu uit een onvergankelijk zaad geboren. Wij zijn nu uit God geboren. Onvergankelijk. Jij en ik zijn onvergankelijk geworden. Hey, come on man. Dit is powerful, jongen. Dit is gewoon, de Bijbel is gewoon powerful, weet je. De Heilige Geest is powerful. We hebben gewoon een powervolle God, halleluja. We zijn uit een onvergankelijk zaad geboren en we hebben deel gekregen aan zijn goddelijke natuur. Come on, man. Ik word hier echt mega enthousiast van. Weet je, je bent niet zomaar een mens geboren uit bloed, vlees en de wil van een man. Nee, jij bent nu uit God geboren en jij hebt nu zijn natuur gekregen. Jij hebt nu een goddelijke natuur. En straks krijg je ook nog een keer een verheerlijk lichaam. Come on. Verheerlijk lichaam, goddelijke natuur. Wat wil je nog meer? Wat wil je nog meer? Weet je, je hebt alles ontvangen in Christus Jezus, man. Jouw positie is gewoon geheel veranderd. Je bent nog wel in de wereld, maar je bent niet meer van de wereld. Jij bent nu een hemelburger geworden. Jij was een slaaf van de Satan, maar nu ben je een zoon of een dochter van God. Je was een slaaf, maar je bent nu een zoon. De koning van de aarde en de koning van het heelal is onze vader. En jij bent nu een koningskind geworden in het koninkrijk van God. Wij zijn nu zijn erfgenamen geworden. Daar ga ik nog wel een keer een andere les over hebben. Maar moet je kijken. Jezus, hij heeft ons gekocht. U bent geslacht en heeft ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. En u heeft ons als koningen en priesters gemaakt voor God. En wij zullen als koningen regeren over deze aarde. Wow man, wij zijn koningskinderen man. We've got royal blood flowing through our veins in the name of Jesus. Halleluja. I've got blue blood, man. En ik lijk niet op een smurf. Ik lijk op kind. Ik lijk op een kind van de Allerhoogste. Halleluja, want dat is wat ik ben. Amen. Galaten 4 vers 6 zegt nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon in uw harten uitgestort. Die roept, Abba Vader. Dus nu bent u geen slaven meer, maar zonen. Dus wij hebben nu de geest van zoonschap ontvangen. En omdat we de geest van zoonschap ontvangen hebben, kunnen wij nu roepen, Abba Vader. Kunnen wij nu roepen, Vader God. Almachtige God, mijn vader. Weet je, omdat we de geest van zoonschap hebben ontvangen. Want die is in ons hart uitgestort. Onze positie is compleet veranderd. Compleet, compleet veranderd. Het gaat nooit meer om wat we doen. Maar het gaat voor altijd om wie we zijn. Voor om wie we zijn. Wie van jullie heeft kinderen hier zo? Weet je, mensen die zitten te luisteren. Je hoeft je hand niet in de lucht te steken, want dat zie ik toch niet. Maar als je kinderen hebt, dan weet je waar ik het over heb. Hoe zou jij het vinden als jouw kinderen, wanneer ze iets van je willen, je naderen met een nederige en smekerige houding? Papa, hey papa, pap. Hey pap, pap, papa, papa, ik hou van u. Papa, papa, als u het wilt, papa, papa. Pap, hey papa, papa, dan misschien papa, papa, ik smeek het papa, ik wil u niet lastigvallen, maar papa, papa, zou ik dan alsjeblieft, oh papa, papa, papa, alsjeblieft, papa, papa, papa. Je zou zeggen, hey, doe eens even lekker normaal, joh gozer. Of meid. Wat is er mis met je? Vraag het gewoon. Zeg het gewoon. Weet je, en op deze manier naderen heel veel mensen naderen tot God. Heel veel. We smeken, we bidden, we pleiten op een manier waar je maag van omdraait om maar iets van hem gedaan te krijgen.
2: Oh God, alsjeblieft, God, als het in uw volmaakte wil is, God, ik smeek het u, God. Oh God, alsjeblieft, oh God.
0: Hey, in Brazilië ook zeggen ze, Señor ten misericordia. Weet je, dat betekent, heb genade met mij. Heb genade, man, hij heeft je al lang genade gegeven. Dan komt echt de spirit of slap over me heen gewoon om tegen die mensen te zeggen, doe even normaal, man. Weet je, ga er staan in je autoriteit, ga er staan in je identiteit, man. Weet wie je bent, ken je positie bij God. Je bent een zoon van de Allerhoogste. Je hoeft niet te smeken en te schreeuwen en te dwingen en te doen en zijn arm om te draaien. Weet ik veel, eeuwenlang te bidden en te vasten. En als het niet in je eentje lukt, nog 1000 mensen erbij te vragen om zo te proberen God te manipuleren. Je bent zijn zoon, man. Je bent zijn zoon. Je kan gewoon zo bij de troon van de genade komen. Je hoeft niet zo te bidden. Oh God, God in de hemel, ik weet dat u druk heeft. En ik kom in alle ontzag, kom ik voor uw grote aangezicht om te smeken om uw grote genade en barmhartigheid. Als het in uw onfeilbare wil ligt. Oh God, ik smeek het u. Nee, dat komt bij mij niet over als een intieme relatie met de Vader. Dat komt er voor mij over als een God die heel ver weg is. En die boos is en die misschien wel of misschien niet jou wil zegenen. Weet je, als iemand, weet je, zijn identiteit kent in God, komt op een hele andere manier tot de Vader. Weet je, toen ik net uit de bijs kwam, hè, toen kwam ik in een gemeente terecht. En daar leerde ik ook bidden op een bepaalde manier. En dus ik ben heel extreem. Als ik ergens wil gaan, dan ga ik er helemaal voor. Dus ik pakte dat over en weet je, en ik had gewoon zin. Ik blijf net zo lang bidden totdat ik mijn zin krijg. Want ik dacht dat dat zo moest. Ik had dat geleerd. Je moet doorzetten. Je moet aanhouden. Je moet vastbijten. En weet ik wat allemaal. Dus ik zat soms urenlang op mijn knieën te schreeuwen en door te drukken. En ik dacht, als ik maar hard genoeg schreeuw en smeek en bid en doordruk, dan komt mijn gebed erdoor. En dan zal hij me uiteindelijk horen. Weet je, hij moet eerst door mijn plafond. En dan moet hij door de hemel. En dan moet hij langs die engelen. Dan moet hij langs de demonen. Dan moet hij langs iedereen voordat het bij God terechtkomt. Weet je, en dan zal hij me misschien horen. Nou weet je, het is goed om te volharden in gebed. Maar niet smeken. Omdat als je dan lang genoeg smeekt, dat hij je dan zal horen of zo. We gaan het ook nog wel over dat soort dingen allemaal hebben. Maar waar het om gaat is, hij is jouw vader. Hij is jouw papa. Dus jij kunt gewoon bij hem komen. Zeggen, vader, dank je wel, Heer. Halleluja. Weet je, hij is geen God die ver weg is. Hij is een God die dichtbij is. Hij is in jou. Weet je, Johannes 14 vers 23 zegt, en ik en mijn vader zullen intrek in hem nemen. Weet je, jij of God, de Vader en God, de Zoon en God, de Heilige Geest in de vorm van de Heilige Geest hebben intrek in jou genomen. Jouw lichaam is een tempel van de Heilige Geest geworden. In Johannes 14 vers 17 staat dat de Geest bij je zal zijn en in u zal zijn. En Lucas 17 vers 21 staat dat het Koninkrijk van God binnen in u zal zijn. Hij die in mij is, is groter dan hij die in de wereld is. Dus God is in mij. Hij is niet ver weg. Hoog in de hemel. Ja, hij woont in de hemel, maar hij is ook in mij. Zijn aanwezigheid is ook in mij. Ik heb een direct lijntje met God. Nee, ik hoef niet in, I'm not gonna be on hold. Ik hoef niet in de wacht te staan. Ik hoef niet af te wachten tot, weet je, u bent er zoveel wachtende, we hebben nog zoveel wachtende voor u. Wilt u een muziekje horen tijdens het wachten? Of weet je, nee. Ik heb gewoon meteen, hier, aan een minuut, opnieuw op dit moment. Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel voor uw liefde en uw genade. Dank u wel, papa. Ik kom bij u omdat ik uw kind ben. En dank u wel dat ik bij u op de troon van de genade bij u op schoot mag springen, vader. Dat ik gewoon in de voorhof mag binnenrennen. Halleluja. Ik loof en prijs uw naam. Ik ben nu op dit moment gewoon met God aan het communiceren en hij hoort mij. Hij is daar gelijk, 100%. Hij is niet, zit niet op on hold of zo, weet je, zeg maar. Dat hij bezet, dat je de hele tijd bezet wordt of zo. Nee, hij is niet alleen de almachtige God, ver weg. Hij is ook jouw vader en jij kunt hem naderen als een zoon. En hij is hier nu meteen, op dit moment. Hij is Jehovah Shammah, de God die hier is, nu. Hij is de God van nu. Hij is de God van nu. Halleluja. Weet je, dus dat is erg belangrijk. En we hebben natuurlijk respect en ontzag voor hem. Hij is God, weet je. Dus we hebben awe voor hem. We hebben enorm veel respect voor God. Maar hij is ook onze papa. En dat maakt het gewoon heel erg persoonlijk. Jij bent zijn zoon of zijn dochter geworden. Jouw positie bij de vader, weet je, is dat je voorrecht hebt gekregen om zo de troonzaal binnen te rennen zonder aankondigingen. Je kan zo bij hem op schoot springen en zeggen hoeveel je van hem houdt. Zo, bam, zonder problemen. Kijken naar de Esther en de koning is een mooi voorbeeld. Weet je, je kan gewoon komen. Maar jouw positie bij God, de Vader, is zodanig dat jij nu vrij toegang hebt tot het Heilige, de Heilige, door wat Jezus voor jou tot stand heeft gebracht. Wij kunnen hem nu vrijmoedig naderen. We hoeven hem niet te naderen in schuld, schaamte en veroordeling. Wij zijn rechtvaardig voor God. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons het zonde gemaakt, omdat wij zouden worden de gerechtigheid van God in hem. Wij zijn zijn kinderen geworden. Hè? Galaten 3 vers 26 zegt, u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Wij zijn zijn erfgenamen geworden, Galaten 4 vers 7. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook een erfgenaam van God door Christus. Wij hebben voorspraak bij de Vader gekregen. En Johannes 2 vers 1 zegt dan, als iemand gezondigd heeft, wij hebben voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. Hierdoor mogen we altijd vrijmoedig tot hem naderen. Hebreeën 4 vers 15 zegt, laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. Dat is onze nieuwe positie bij de Vader. En ik zeg je, dat is geweldig nieuws, halleluja. Dat is geweldig nieuws. Dus ken jouw positie en ga niet proberen om helemaal religieus tot hem te naderen. Maar wees gewoon jezelf en kom maar zijn zoon of zijn dochter, want dat is wie jij bent. Halleluja. Jij bent een zoon van de Allerhoogste. Jouw positie is kind van God. Zeg dat maar even tegen jezelf. Ik ben een kind van God. Ik ben een kind van God en ik heb deel aan de goddelijke natuur. En ik ben heilig, puur en smetteloos en ik ben rechtvaardig voor het aangezicht van mijn papa. En ik mag vrijmoedig tot de troon van de genade komen zonder schaamte, zonder schuld, zonder veroordeling. Omdat ik rechtvaardig ben voor mijn God. Ik ben onschuldig, ik ben die Caio en hij is mijn papa. Halleluja, hij is mijn papa. Mijn tijd zit er weer op voor deze uitzending. Ik hoop dat je genoten hebt. Ik had nog lekker door kunnen gaan, maar de volgende keer weer. Hey, tot dan en heel veel zegen. Doeg!
3: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
1: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
4: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
5: Today is my 7th program teaching through Living in the Balance of Grace and Faith. This is the very first book that I ever wrote. It's one of the revelations that God gave me probably 40 something years ago. It's a foundational truth, and it's something that is missing in most people's lives. Most people tend to focus on grace or faith, but not a combination of the two. And like I said, I taught on this all last week and then again yesterday. And so I've already covered a lot of material and I can't go back through it. But it's really important. I just am trying to stress that it is essential that you understand this. Grace is what God does for us, independent of us. Faith is our positive response to what He has done by grace. If you don't combine those, if you don't put faith in what God has already done, if you think faith is something you are doing to gain a positive response from God, then that's not Bible faith. And that's the reason that so many people aren't receiving. God is not going to give you what you deserve. If He gave us what we deserved, we'd all go to hell. God, by grace, has provided everything completely independent of our performance. But does that mean that we have nothing to do with it? No, faith is a positive response to God's grace. And if you respond positively, then what God has provided flows through you and out into your physical body, into your mental, emotional part, and you receive. But I hope that I'm making sense to you. This is complicated. It's not really complicated, but it's so contrary to what we all have been taught. We've all been taught a performance-based relationship with people, with our employer, with the government. Everything in the world is all performance-based. But when it comes to God, your performance does not make God do anything, nor does it keep God from doing anything. God loves you because He is love and not because you are lovely. God loves you, period. And there's nothing you can do that'll make God love you more. There's nothing you can do that'll make God love you less. But there are things you can do that will make you love God more. And there's things you can do that will make you understand and receive of the love of God more. But it doesn't really change God's heart. It changes your heart towards God, not God's heart towards you. Man, those are awesome, awesome, awesome statements. Yesterday, I started looking in Ephesians. Ephesians chapter 1, 2, and 3 is all talking about what God has already done for us. And I've used as a foundation of this teaching Ephesians 2, 8, where it says, "For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, not of works, lest any man should boast." But in these first three chapters of Ephesians, it's all talking about what we already have. It's in the spirit realm. Jesus has already provided it. Whether you ever experience it or not is not an indication of whether He provided. It's just an expression of whether or not you're able to receive. But then the next three chapters, chapter 4, 5, and 6, all talk about how we should respond to what God has already done. So this is really a great illustration. The first three chapters are all about grace. The last three chapters are all about faith, our positive response. And I started in Ephesians chapter 1, verse 3, that we're already blessed with all spiritual blessings. In verse 4, He hath already chosen us in Him that we should be holy and without blame. In verse 5, He has already predestinated us. In verse 6, that we are already made accepted in the Beloved. And yesterday I was sharing that that phrase, accepted in the Beloved, is from a Greek word that was translated highly favored in Luke chapter 1 when the angel told Mary she was highly favored. We are as favored, we are as accepted as the Virgin Mary was when she was chosen to be the one through whom Jesus would come into this earth. Matter of fact, Jesus one time was preaching and a woman said, blessed are the womb, is the womb that bore you and the paps that you have sucked. And He turned around and He said, yea, rather, blessed are those who have received Me. They're My brothers and sisters. He put a greater blessing on us than what was on Mary. A person who believes and receives Jesus as their Lord is more blessed than Mary was. Now, that may infuriate some people who have elevated Mary to a position that she was never intended to hold, but it's the truth of what Scripture says. And then in verse 7, it says, in whom we have redemption, not that if we will repent, then God will redeem us. No, He's already redeemed us. The price has already been paid. It's just a matter of, will you believe and receive, or are you going to doubt and do without? And did you know that there are some people that don't receive salvation, not because they don't think they need it, but because they are trying to earn it. You know, I actually had a man come to one of my meetings and I was preaching on these exact things. He had been a Catholic in Central America, and I must admit that the Catholicism in the United States is not the same as it is in Central America. It's even worse down there. And I mean, there is some really weird things that go on. But this guy pulled up his sleeves and showed me, and then he pulled up his pants leg and showed me, and on his elbows and on his knees, he had scars. And it came because he crawled 3 miles over broken glass during Lent to do penance and somehow or another try and earn the forgiveness from God. Did you know that that is an affront to God? That is an offense to God. That's saying that Jesus isn't enough. I've got to add to it my own suffering. And there's people right here in the United States that do that. During Lent, they abuse themselves. They fast and do things. If you're fasting to humble yourself and to make yourself more sensitive to God, then that's fine. But if you're fasting to somehow or another put pressure on God, to manipulate God and to force Him to do something, that's just as offensive as crawling 3 miles over broken glass thinking that you have to do that to appease an angry God. Man, I can hear television sets all around the world clicking off. People say, oh, that's terrible. But that's everything I said is 100% true. If you somehow or another have to do something to get God to move in your life, then you're saying, Jesus, you aren't enough.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Je hoort het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen, elke dag opnieuw. En daarom komen we samen, als één lichaam, om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid, hoop en verbinding. Voor meer info ga dan naar marsvoorjezus.nl.
4: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het Bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag.

0: is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Begin je dag met God.
1: Dan gaan we nu door naar het onderwijs. En we zijn bezig met wie je bent in Christus, supermens. En we zijn nu aanbeland bij onze autoriteit in Christus. En daar wil ik het over gaan hebben. Nou, dit is zo'n belangrijk onderwerp. Je kan je niet genoeg of te veel bewust zijn van de autoriteit die je hebt in Christus. Nou, als het gaat om de autoriteit die we ontvangen hebben in Christus, dan is het eigenlijk zo dat onze identiteit in Christus, nou, dat is in Nederland wel redelijk bekend. Nog niet heel diep altijd, maar identiteit in Christus, dat je geliefd bent, vergeven bent, gerechtvaardigd bent, geheiligd bent, dat is best wel behoorlijk onderwezen. Maar onze autoriteit in Christus is iets wat een stuk minder onderwezen wordt. Het is ook eigenlijk wat radicaler onderwijs, maar is wel de waarheid. Want wat we eigenlijk geloven is, en ik ga het je laten zien vanuit het woord van God, daar gaat dit boek Supermens over. De Bijbel leert ons, we zijn een nieuwe schepping in Christus. Alles is nieuw geworden. 2 Korinthe 5 vers 17. Onze geest is wedergeboren. Onze geestelijke mens is opnieuw geboren. En die is één gemaakt, zegt Romeinen hoofdstuk 6, met Jezus. En we zijn dus en dan in die vijf fases van Jezus, zijn kruisiging, zijn sterven, zijn graflegging, zijn opstanding en in zijn nieuwe leven, zijn verheerlijking, zijn wij één geworden met Christus. En het geheim van de nieuwe schepping is dat Jezus deelt onder andere zijn identiteit met ons. Jezus deelt zijn rechtvaardigheid, zijn heiligheid deelt hij met ons. En nu zijn wij gerechtvaardigd in Christus, geheiligd in Christus. Maar Jezus deelt niet alleen zijn identiteit met ons, hij deelt ook zijn autoriteit met ons. En in de vorige uitzending hebben we gezien hoe Jezus de duivel heeft verslagen. En in deze uitzending gaan we kijken hoe Jezus vervolgens ook zijn autoriteit wil delen met ons. Nou, aan het einde ga ik ook vragen beantwoorden. Wat is belangrijk als het gaat om autoriteit? Laten we eens even helemaal teruggaan naar het begin van de Bijbel. Genesis hoofdstuk 1. Wat zien we daar? God schiep de mens in zijn beeld en zijn gelijkenis. Dat is Genesis 1. En God zei, laten wij mensen maken naar het beeld, naar mijn beeld en naar ons beeld en ons gelijkenis. En laten zij heersen. Laten zij heerschappij hebben. Laat hen autoriteit hebben. God maakte de mens om autoriteit te hebben. Over de vissen van de zee, de vogels in de lucht, over het vee en over heel de aarde. Heel de aarde en over al de kruipende dieren en die over de aarde kruipen. Nou, God schiep de mens, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En dan zie je hier weer, en God zegende de mens en zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. En heers, onderwerp haar en heers. Nou, God heeft de mens gemaakt met autoriteit. God heeft de mens gemaakt om autoriteit te hebben. Nou, we hebben ook gezien, dat hebben we in de vorige uitzending gezien, daar gaan we daarom nou niet te diep op in, maar de mens koos ervoor om de Satan te gehoorzamen, de slang te gehoorzamen. En met dat ze hem gehoorzaamden, gaven ze eigenlijk ook hun autoriteit weg. Ze werden uit de Hof van Eden gezet. Maar Jezus kwam om dat terug te nemen. In Lucas hoofdstuk 4, bij de verzoeking in de woestijn, dan zegt Jezus ook, al deze koninkrijken, de heerlijkheid, de autoriteit geef ik u, want die is aan mij overgegeven. Maar Jezus wijst dat af. Jezus overwint de duivel door op te staan uit de dood. En zegt dan, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Mij is gegeven alle autoriteit. Jezus heeft de autoriteit teruggepakt. Hoe Jezus dat precies gedaan heeft, wat er gebeurd is in de geestelijke wereld, daar heb ik de vorige uitzending, ben ik daar diep op ingegaan. Maar wat is dus even belangrijk om hierom te zien? God heeft de mensen in eerste instantie al gemaakt met autoriteit, met heerschappij. Nou, met heerschappij moet je niet denken aan een dictator die overal bevelen uitdeelt. Nee, maar je bent wel geroepen om te regeren, om heerschappij te hebben, om leiding te nemen in je leven en de gebieden waar jij verantwoordelijk voor bent. En nu in Christus, nu we wedergeboren zijn, heeft Christus ons weer die autoriteit teruggegeven. Ga ik je laten zien in twee teksten. Ik ga vanavond veel lezen uit mijn Bijbel. Ik wil je ook aanmoedigen om je eigen Bijbel erbij te pakken, mee te lezen, zodat je ziet dat het erin staat. De eerste is Romeinen 5 vers 17. Romeinen 5 vers 17, dit is ook zo'n tekst, die kan je niet vaak genoeg lezen. Want als door de overtreding van die ene, dat is Adam, de dood geregeerd heeft door die ene, door Adam regeerde de dood, veel meer zullen zij, dat zijn wij, die de overvloed van genade en de gave van gerechtigheid ontvangen hebben. Wij hebben in Christus een overvloed aan genade en de gave, het cadeau van Gods gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door die ene, namelijk Jezus Christus. Kijk, hier staat het al. Op het moment dat jij wedergeboren bent, gered bent, dan hoor je weer in dit leven te gaan regeren. Je hoort weer heerschappij te pakken in dit leven door Jezus Christus. En dat is één tekst die ik even wil lezen. En de andere tekst is Efeze hoofdstuk 4, om je even te laten zien dat in Christus die autoriteit hersteld is naar ons. En het zijn niet dus één of twee teksten, er zijn tientallen teksten die hierover spreken. Efeze hoofdstuk 4. Efeze 4, vanaf vers 24, daar zegt Paulus: en dat u bekleed wordt met de nieuwe mens, met die nieuwe schepping, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is. Die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Maar hier zit die nieuwe mens is weer gemaakt overeenkomstig het beeld van God. En God heeft autoriteit, God heeft heerschappij en God heeft dat dus ook aan ons gegeven. Nou, dit is dus zo belangrijk om te zien. De volgende tekst die ik wil lezen staat ook in Efeze hoofdstuk 1. En dit is het gebed waar ik diep op inga in mijn boek Supermens. En in dit gebed bidt Paulus dat we openbaring gaan krijgen van onder andere de autoriteit die we gekregen hebben. Daar staat dit. We gaan hem gewoon weer even vanaf het begin lezen. Dit is zo'n krachtig stuk. Ik wil je echt aanmoedigen, pak je Bijbel erbij. Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heere Jezus Christus onder u en van uw liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken als ik aan u in mijn gebeden denk. Opdat, hier gaat Paulus gaan bidden voor de gelovigen, opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en openbaring geeft in het kennen van hem. Ik moet heel even het microfoontje wisselen. Excuses, een van de apparaatjes die kraakte. Oké, we zijn in Efeze hoofdstuk 1 aan het kijken naar het gebed wat Paulus bidt. En Paulus bidt hier dat we openbaring krijgen onder andere van onze autoriteit. Nou, dit hoofdstuk, pak het erbij, dit is zo belangrijk. Hier zegt Paulus namelijk dit. We hebben net gezien, hij bidt voor een geest van wijsheid en openbaring in het kennen van hem, in het kennen van God, in het kennen van Christus. Namelijk, waar bidt hij voor? Verlicht de ogen van uw verstand. Nou, dat eigenlijk staat daar verlicht de ogen van uw hart. Staat er in het Grieks, van je innerlijke mens, van je geest. Om te weten wat de hoop van zijn roeping is. Wat de hoop is van de roeping van Christus. Waar Christus voor geroepen is en waar hij ons voor geroepen heeft. En wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Jezus heeft een gigantische erfenis achtergelaten die nu beschikbaar is in ons. Want Christus woont in ons. En, dan zegt hij dit, wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan of in ons die geloven. Hij bidt dat de gelovigen openbaring krijgen wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht. Kijk, tot hier zeggen heel veel mensen amen. Als hier een streepje zou staan. Ja, amen, de kracht van God is alles overtreffend. Ja, amen, de kracht van Christus is alles overtreffend. Maar Paulus zet hier geen punt. Hij bidt dat de gelovigen openbaring krijgen van de alles overtreffende grootheid van zijn kracht aan ons. Aan ons. Aan ons die geloven. Aan ons die geloven. Die kracht is gegeven aan ons. Overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Waarmee is die kracht te vergelijken? Die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Jezus is nu gezeten aan de rechterhand van God. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. Jezus is gezeten ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. Let op, het wordt steeds beter. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem, heeft Jezus, als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, aan ons, die zijn lichaam is. Wij zijn de gemeente, wij zijn het lichaam van Christus op aarde en Christus is het hoofd over alle dingen, maar is gegeven aan ons en de vervulling van hem die alles in allen vervult. Nou, wat hier staat is zo overweldigend. En het is nog niet eens klaar. Als je verder zou lezen, we gaan nog één vers even lezen. Twee versen. Want Paulus die gaat verder en dan zegt hij in vers 5 en 6 van hoofdstuk 2... dat toen wij dood waren, zijn we met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. Dat niet alleen. We zijn niet alleen met Christus levend gemaakt. Hij heeft ons, niet hij gaat, hij heeft... Kijk, sommige mensen doen alles in de toekomst. Ja, op een dag. Nee, hij heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Wij zijn met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet. Waar zit Jezus? Dat zie je hier. Het staat ernaast, uit de doden opgewekt, zitten aan de rechterhand van God in de hemelse gewesten. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam. En waar ben jij? Jij bent met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet. In Christus Jezus. Lieve mensen, dit is de autoriteit die je hebt in Christus. Jezus heeft alles overwonnen door op te staan uit de dood. Hij is verheven ver boven iedere overheid, iedere macht. Dan staat er iedere kracht, iedere heerschappij en elke naam die genoemd wordt. En jij bent gezeten met hem in de geestelijke gewesten. Jouw wedergeboren geest is uit God geboren en heeft autoriteit daarover. Hier kan je niet diep genoeg, niet lang genoeg over praten. En er zijn zoveel christenen die zich hier niet van bewust zijn. En over op heel veel plekken waar je komt... Ja, broeder Tom, je moet wel weten, er zit hier echt een demonische macht boven dit gebied. Stop met die demonische macht boven dat gebied. Die demonische macht zit onder jouw voeten. Dat is waar die zit. Want jij bent gezeten met Christus ver boven alle overheden en machten en krachten en elke naam die genoemd wordt. Ja, hier zit echt een Izebelgeest. Dat is een naam en die zit onder jouw voeten. Christenen hebben te veel geloof als het ware in de autoriteit van de duivel en te weinig in de autoriteit van Jezus Christus. Jezus zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. De enige macht die hij heeft is vaak de macht die wij hem geven. Net zoals Adam in de hof, de slang had daar geen macht, maar hij misleidde Adam, waardoor Adam hem macht gaf. Hij gaf hem ruimte. Daarom zegt Paulus in Efeze, hier geeft de duivel geen plaats. Geeft de duivel geen plaats. Hier, Efeze 4 vers 27, geeft de duivel geen plaats. Dus het is onze verantwoordelijkheid om hem geen plaats te geven. Waarom? Jezus heeft hem ontwapend. Nou, ik toch los ben, ga ik het je ook allemaal laten zien. Colossenzen 1, die tekst hebben we de vorige keer gelezen. Hier, hij heeft de overheden en de machten ontwapend. Hij heeft hun wapens afgenomen. Ze openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd, over hen overwonnen. Hij heeft ze ontwapend, openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Dat is de autoriteit die wij hebben met Christus. Christus deelt zijn autoriteit met ons. Dat is de autoriteit van de gelovigen. De gelovige staat ver boven de duivel, demonen, overheden, machten en krachten. Ze zijn onder jouw voeten. En er zijn te veel christenen die geloven dat de duivel meer macht heeft dan hun, die onder de indruk zijn van de duivel. Maar dat zou niet zo moeten zijn. Jezus zei al in Lucas hoofdstuk 10, vers 19 en 18. Hij zei, ik zag de Satan als bliksem uit de hemel vallen. Zie, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand en niets zal u schade toebrengen. Ik geef u macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht. Als je dat soort dingen ziet, moet je ze aanstrepen, onderstrepen, omcirkelen. Je hebt macht gekregen over alle kracht van de vijand en niets zal u schade toedoen. Niets zal u schade toedoen. Dat is de autoriteit van de gelovigen. Nou, dit zijn maar even een paar teksten die ik hierover lees. Maar het toont gewoon aan hoe gigantisch de autoriteit is die Christus heeft gegeven aan ons. Hij deelt niet alleen zijn identiteit met ons. Jezus deelt ook zijn autoriteit met ons. En terwijl ik bezig ben, ben ik helemaal van mijn aantekening afgeweken. Maar ik was hier zo enthousiast over. Halleluja. Nou, dit is zo belangrijk. Waarom? Even terug naar Efeze. God kiest er dus voor om op aarde, en dit is iets wat veel mensen niet beseffen, via de gelovigen te werken. Om via de gelovigen te werken. En heel veel gelovigen zeggen, ja, als God het wil doen, dan doet hij het wel. God wil het doen en hij doet het ook wel, maar hij gaat het doen door ons. Kijk nog maar eens een keer naar Efeze hoofdstuk 1. Hij is gezeten, en hiervoor bad Paulus dus dat wij die openbaring krijgen van die alles overtreffende grootheid van zijn kracht aan ons, die hij gewerkt heeft in Christus door hem op te doen staan uit de dood, zitten aan de rechterhand, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij, elke naam die genoemd wordt. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Nou, voeten zijn onderdeel van je lichaam, die zitten niet onder je hoofd. Alle dingen aan zijn voeten onderworpen en hem heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, aan de gelovigen die zijn lichaam is en de vervulling van Christus die alles in alle vervult. De taak nu om met de heerlijkheid en heerschappij van Christus te verspreiden over deze aarde ligt bij ons. Dat is onze verantwoordelijkheid. En veel christenen zijn misleid als het gaat om de soevereiniteit van God. Want dan, er is een leer over de soevereiniteit van God. Van ja, maar God doet wat hij wil en God bepaalt uiteindelijk zelf. En als er iets gebeurt, ach, dan was het vast de wil van God. Maar hier lezen we, nee. Jezus heeft ons een opdracht gegeven. Hij zit te wachten op ons. God heeft in zijn soevereiniteit ervoor gekozen om zijn autoriteit met ons te delen. En je zou dit in het miniatuur kunnen vergelijken met een gezin. En ik snap dat het een beetje een platte vergelijking, maar het helpt wel. Je zou kunnen zeggen dat ik in een bepaalde mate in mijn gezin soeverein ben. In die zin, ik ben, weet je wel, ik hoef niet naar mijn kinderen te luisteren. Ik kan in die zin, kan ik doen wat ik wil. Maar wanneer ik ervoor kies om in mijn soevereiniteit een stuk autoriteit te geven aan mijn kinderen, dan ligt de verantwoordelijkheid vervolgens bij hun. Stel je voor dat je kinderen tieners zijn of eindtienerleeftijd, dan kan je hun de autoriteit geven om in de vakantie op het huis te passen of om de was te doen. Dat is dan hun taak. Dat betekent niet dat jij in je vakantie even terug naar huis komt om even thuis te kijken. Nou, gaat alles wel goed? Moet ik even ingrijpen? Nee, je hebt hun de autoriteit gegeven, zodat jij dat juist niet hoeft te doen. Nou, zo heeft God zijn autoriteit gedeeld met ons en hij verwacht nu dat wij wat gaan doen. Matteüs hoofdstuk 28, waar Jezus zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Meteen daarna zegt Jezus, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Er staat niet, ga dan heen, zittende op de bank en wacht totdat ik alles doe. Nee, hij zegt, mij is gegeven alle macht op aarde. Ga dan heen, anders jullie moeten gaan. Wat moet je doen? Onderwijs al de volken. Doop ze in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Leer ze alles wat ik jullie geleerd heb. Nou, dat is de grote opdracht. En in Marcus 16, daar voegt Jezus er nog een stukje aan toe. Kijk, daar zijn we snel. Daar zegt hij, ga heen, predik het evangelie in alle schepselen. Weer de opdracht om mensen te dopen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En de gelovigen zullen hieraan te herkennen zijn. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. In vreemde talen zullen ze spreken. Slangen zullen ze oppakken. Als ze iets dodelijks drinken, zal het hen niet schaden. Op zieken zullen ze handen leggen en ze zullen gezond worden. Dat spreekt over autoriteit. We zijn uitgezonden met autoriteit. Wij moeten dit vervolgens gaan doen. Ja, als God zieken wil genezen, doet hij het wel op zijn manier. Hij doet het op zijn manier en zijn manier is via ons. En als wij niks doen, gebeurt er niks. Je kan het vergelijken met een verlamd lichaam. Wij zijn het lichaam van Christus op aarde. Jezus is het hoofd. Nou, soms kom je mensen tegen en die zijn verlamd. Hun hoofd kan perfect functioneren. Hun hersenen kunnen werken, ze kunnen alles zien, ze kunnen praten, ze kunnen horen. Maar de aansturing naar hun lichaam, daar gaat iets mis. De zendingen van de hersenen, de boodschap van de hersenen, wordt niet via de zenuwen naar het lichaam gestuurd en dat lichaam doet niks. Nou, dat hoofd kan alles willen, maar als het lichaam het niet doet, gebeurt er niks. Nou, je zou kunnen zeggen dat het lichaam van Christus daar soms op lijkt. Het hoofd wil van alles, wil zieken genezen, demonen uitdrijven, mensen vullen met de Heilige Geest, dopen in water, het evangelie verspreiden, het koninkrijk bouwen. Maar het is afhankelijk van het lichaam wat hier op aarde is of het gaat gebeuren. Het hoofd heeft het allemaal bedacht, het hoofd wil het ook, alleen nu ligt het bij ons. En het probleem is dat een groot deel van het lichaam het niet doet. Demonen uitdrijven zijn we niet zo gewend. En dan nemen soms mensen ook wel een beetje aanstoot aan als ze dat voor het eerst zien. En nee, dat moeten we maar niet willen. Het hoofd wil het wel, het is zelfs een opdracht. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, een opdracht voor iedere gelovige. Maar de meeste mensen doen het niet. En ze weten ook niet hoe het moet. Dan is er iets mis met het lichaam van Christus. Jezus verwacht het nu van ons. Kijk, in Handelingen hoofdstuk 1. Kijk, dit is iets wat we moeten gaan beseffen, lieve mensen. Het enige lichaam van Christus wat nog op aarde is, dat zijn wij. Jezus zelf is gezeten aan de rechterhand van God. Wij zijn gezeten met hem in de geestelijke wereld. Maar wij zijn op aarde. Jij bent de handen van Jezus. Jij bent de voeten van Jezus. Jij bent de mond van Jezus. Dat is het lichaam van Christus op aarde. In Handelingen hoofdstuk 1, sorry als ik heel enthousiast word hierover, maar dit is gewoon wat we moeten beseffen. In Handelingen hoofdstuk 1, wist je dat Jezus nog 40 dagen op aarde was, nadat hij opstond uit de dood? Handelingen 1 vers 3. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond met veel onmiskenbare bewijzen. 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. 40 dagen lang was Jezus op aarde. 40 dagen lang. Je kan in andere evangelie en op onze part- en bijbelschool geven ook les over dit soort dingen en de opstanding uit de doden. Maar je kan in andere evangelie, hij is aan meer dan 500 mensen verschenen. Maar toch ging Jezus niet de straat op om te prediken, zieken te genezen en demonen uit te drijven. Had hij 3 jaar lang daarvoor gedaan. Nu niet. Het enige wat hij doet is hij legt zijn discipelen het koninkrijk van God uit. Waarom? Zij moesten het gaan doen. In die 40 dagen deed Jezus het niet meer. Hij legt het alleen nog maar uit, want zij moesten het gaan doen. Die taak ligt nu bij ons. Dus we hebben niet alleen autoriteit gekregen, schrijf ik in mijn boek. We hebben ook een opdracht gekregen. Jezus heeft alles gedaan, maar nu is het onze verantwoordelijkheid om te gaan.

0: excuses of van die geestelijke leuzes. Je bent niet zonder Jezus. Jezus zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen. En ik ben met u, al de dagen, al de dagen. Zonder Jezus kunnen we niks. Nee, je bent niet zonder Jezus. Stop met dat soort dingen. Je moet gewoon gaan. Je moet het gewoon gaan doen. Je moet gewoon ergens beginnen met handen leggen op zieken en ze zullen genezen. Je moet ergens gewoon beginnen met demonen uitdrijven. En op die manier ben je in het lichaam van Christus op aarde. Dat is wat Jezus deed. Jezus was hier, hij verkondigde mensen het evangelie. Hij bracht ze terug bij God, hij genas zieken, hij dreef demonen uit. Hij doopte mensen samen met zijn discipelen. Dat is wat Jezus deed en dat is nu onze taak.
1: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.

0: jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl.
1: Heb jij het verlangen om iedere belofte uit Gods woord in jouw leven realiteit te zien worden? Bestel dan gratis mijn boekje 100voudig vruchtdragen. In dit boekje leg ik uit hoe we ervoor kunnen zorgen dat het zaad van Gods woord 100voudig vrucht draagt in ons leven en hoe we Gods beloftes volledig in ons leven zichtbaar kunnen zien worden. Bestel het boekje 100voudig vruchtdragen nu gratis op frontrunners.nl.
0: Wist jij dat Frontrunners in 3 jaar meer dan 600.000 Nederlandstalige boeken heeft gedrukt om gratis weg te geven? Momenteel worden al die boeken vertaald en gratis verspreid in meerdere talen. Wil jij ons helpen met het gratis verspreiden van de boodschap van het Woord van God? Ga naar frontrunners.nl, geef een gift of word partner en bouw mee!
2: Jezus is gezeten in de hemel, wij zijn hier. Johannes 14, vers 12. Ik geef je tekst na tekst na tekst. Omdat je moet mij niet geloven, je moet het woord geloven. Johannes 14, vers 12. Voorwaar, voorwaar. In andere woorden, ik verzeker je, ik verzeker je. Ik zeg u, wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe, ook doen. De dingen die ik doe, de wonderen die ik doe, ook doen. En hij zal nog grotere doen dan deze. Waarom? Want. Kijk, dit soort woordjes telkens als alles, want. Dat soort woordjes, niets. Dat zijn de dingen die je moet onderstrepen, want dat geeft een reden aan. Want. Waarom? Ik ga heen naar mijn vader. In andere woorden, jongens, ik ben hier niet zo lang meer. Maar jullie nog wel. Dus jullie gaan hetzelfde doen als mij. En nog grotere. En nog grotere. Dat is de wil van God. Dat is wat Jezus ons voor gemaakt heeft. Hij kwam om het voor te doen. Het enige lichaam van Christus dat nog op aarde is, zijn wij. Het lichaam van Christus. Als Jezus, dit schrijf ik in mijn boek. Als Jezus iets wil doen, gebruikt hij zijn lichaam. Net zoals jij je lichaam gebruikt om op te staan, naar je werk te gaan en auto te rijden. Je gebruikt je lichaam. Je kan het hoofd en het lichaam niet van elkaar scheiden. Toevallig hadden we vandaag een grap, want we waren foto's aan het schieten voor ons nieuwe magazine. En iemand die op de foto moest, die kwam in een wit overhemd aan. En de hele achtergrond is ook wit en die knippen we dan achterweg. Dus als we hem dan op de foto zouden zetten en je knipt die witte kleur weg, dan heeft hij alleen zijn hoofd. Maar dat is niet gebruikelijk. Hij heet Jonathan. Het is niet zo dat we zeggen, nou, het hoofd van Jonathan was hier vandaag. Nee, het lichaam zit er altijd aan vast. Net zoals het lichaam van Christus. Als Jezus iets wil doen op aarde, gebruikt hij zijn lichaam. Net zoals jij je lichaam gebruikt om op te staan, naar je werk te gaan en auto te rijden. Nou, ik heb ook een boek geschreven over gebed. Ik weet niet of hij hier... Hij ligt... Kijk dat hij... Oh ja. Thanks. In mijn boek Bidden is ontvangen ga ik onder andere in op de naam van Jezus. Dat Jezus heeft ons zijn naam gegeven. Hij zegt, opdat u bidt in mijn naam. Jezus zei in Marcus 16, in mijn naam. Wanneer je iemand jouw naam geeft, dan geef je iemand jouw autoriteit om namens hem te handelen. Dat is de autoriteit van de gelovigen. Namens Jezus genees je zieken. Namens Jezus drijf je demonen uit. Je doet het in zijn naam. Je doet het niet in je eigen naam. Nou, in Nederland kan dat ook. Als ik in het buitenland zit, bij wijze van spreken, om te preken, mag mijn vrouw namens mij stemmen. Dan kan ze mijn paspoort en dan kan je zo formuleren en dan kan ik haar mijn naam geven. Sowieso zijn we getrouwd in gemeenschap van goederen. En dus dat betekent ook dat ze in heel veel gevallen namens mij mag handelen. Ze mag namens mij financiële zaken regelen. Of namens mij mag ze ergens een handtekening onderzetten. Waarom? Ze heeft mijn naam gekregen. Ze heeft ook mijn achternaam gekregen. Daarmee mag ze namens mij handelen. Nou, wij hebben de naam van Jezus gekregen. Wij mogen namens hem in zijn autoriteit handelen. Als je dit boek nog niet hebt gelezen, is het echt een must read voor je gebedsleven. Dus we doen het namens Jezus. Namens Jezus. Dat is zo mooi om te beseffen. Laten we nog een paar teksten gaan lezen en dan wil ik... Ik wil het ook niet al te lang maken. Ik heb vandaag in 40 minuten me al druk genoeg gemaakt om dit duidelijk te maken. En Johannes 4. Ik wil gewoon dat je ziet dat dit zit verbonden aan die wedergeboorte. Aan die nieuwe mens die zo belangrijk is. En Johannes 4 vers 4. Daar staat... Lieve kinderen, u bent uit God. Wat bedoelt u daarmee? U bent uit God geboren. We zijn wedergeboren. Onze geest is opnieuw geboren. Jezus zei al, iedereen die niet opnieuw geboren wordt... in Johannes hoofdstuk 3, kan het koninkrijk van God niet binnengaan. We zijn uit God geboren en u hebt hen overwonnen. Want hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is... Christus die in ons woont is groter dan alles wat we in deze wereld tegenkomen. Aan de antichristen, duivel, demonen, machten, krachten, satanisten, voodoo, weet ik veel. Wat de duivel allemaal op je af probeert te sturen soms om je te stoppen. Hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Op slangen en schorpioenen zul je trappen. Niets zal u schade toebrengen. Ik geef je autoriteit over de gehele legermacht van de vijand. Dat zijn dingen, daar moet je je zo van bewust zijn. Dat is wat God ons gegeven heeft. Dat is de autoriteit die we hebben in Christus. Nu we in Christus zijn, zijn we wedergeboren. We zijn uit God geboren, we hebben Gods DNA. En de identiteit, de kracht en de autoriteit van Christus. Het zit verbonden aan het feit van onze wedergeboorte. 1 Johannes 5 vers 4. Want al wat uit God geboren is, zie je, dat is weer die wedergeboorte. Je bent uit God geboren. Overwin de wereld. En dit is de overwinning... die de wereld overwonnen heeft, ons geloof. Ons geloof. Dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof. Je haalt overwinning door te leven, door te wandelen in geloof. Dat is de manier waarop je het haalt. Nou, ik ga nog twee teksten, denk ik, met je lezen. Om te laten zien... uit het evangelie van Matthäus. We hebben net Johannes 14 vers 12. Je mag zo meteen vragen stellen. We hebben net Johannes 14 vers 12 gelezen... waar Jezus zegt, wie in mij gelooft... om precies te zijn en zegt... want voorwaar ik zeg u, wie in mij gelooft... zal dezelfde werken doen als mij en nog grotere. Want ik ga naar mijn vader. Nou, Jezus gaf zijn discipelen in Matthäus 10 vers 1... hij riep zijn 12 discipelen bijeen... bij zich en gaf hun macht, dat is het woord autoriteit, over de onreine geesten om die uit te drijven en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Hij gaf ze autoriteit over iedere demon, ga ik je toch nog laten zien uit een andere tekst, Lucas hoofdstuk 9 vers 1. Ik ga vandaag alle kanten op, ik heb ook geen aantekeningen, ik doe het gewoon uit mijn hoofd. Lucas 9 vers 1, hij riep zijn 12 discipelen bij zich en hij gaf aan hen macht en of kracht en macht over alle demonen. Over alle demonen en om zieken te genezen. En in Matthäus 10 vers 1 zei hij, ik geef hun macht over de onreine geest om die uit te drijven en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Nou, Jezus gaf dit niet alleen aan de 12. Want in hetzelfde hoofdstuk, het hoofdstuk daarna... daar zendt hij er nog een keer 70 uit. Nog 70 andere discipelen. Dus dat waren er al 82. Vervolgens, in Markus hoofdstuk 16, zendt hij ons allemaal uit. Want dan zegt hij, en de gelovigen zullen hieraan te herkennen zijn. Bovendien zei Jezus in Johannes 14, vers 12, wie in mij gelooft. Dus dat telt voor iedereen. En Jezus zei tegen zijn discipelen... als we toch in Matthäus zitten... sorry, ik heb gelogen. Ik zei dat ik nog maar twee teksten zou lezen. En ik heb er nu alweer drie gehad. Matthäus hoofdstuk 28. Ga dan heen, zei hij tegen zijn 12 discipelen... onderwijs al de volken... valt Nederland... of waar je ook vandaan komt, waar je ook kijkt... misschien mensen uit België, andere landen... ga dan heen, onderwijs al de volken... nou, daar vallen wij ook onder... hen dopend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest... en leer hun alles wat ik u geboden heb. Wat was een van die geboden? Dat was het genezen van zieken. En het gebod om autoriteit te nemen over iedere ziekte en elke kwaal. Dus dit is voor iedereen. Jezus zei tegen zijn discipelen, leer ze alles wat ik u geboden heb. Dus dit is ook voor ons. Nou, hoe beginnen we dit uit te oefenen? Door ons geloof. In Matteüs hoofdstuk 17, daar komen de discipelen iemand tegen die demonisch bezet is en het lukt ze niet om hem te bevrijden. Dan zeggen ze, Heer, die uiteindelijk Jezus bevrijdt die jongen wel. En dan zeggen ze, Heer, waarom konden wij hem niet genezen, niet bevrijden? En dan zegt Jezus in Matteüs 17, vers 17, O ongelovig en ontaard geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? In andere woorden, hoe lang moet ik het nog voordoen? Want ik ga heen naar de Vader. Hoe lang zal ik jullie nog verdragen? Breng hem hier bij mij. Jezus bestrafte de demon en die ging van hem uit. En de discipelen vroegen, waarom konden wij hem niet uitdrijven? En Jezus zei, vanwege jullie ongeloof. Nou, in andere woorden, door ons geloof beginnen we onze autoriteit uit te oefenen. Daarom, als het gaat om wie je bent in Christus, het eerste wat je nodig hebt is geloof. Je moet geloven dat wat God zegt de waarheid is. Maandenlang, iedere avond, voordat ik ging slapen, ging ik naar Lucas hoofdstuk 10, vers 19, in mijn Bijbel. En ik las, iedere avond opnieuw, voordat ik ging slapen, las ik die tekst weer voor. En dan zat ik in mijn Bijbel, ook al kende ik hem al 100 keer uit mijn hoofd. En dan las ik, zie, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand en niets zal u schade toebrengen. En ik las het, en ik las het. En terwijl ik in slaap viel, ging ik erover nadenken, op mediteren. Want de Bijbel zegt, mediteer op het woord dag en nacht. En je moet het eerst gaan geloven. Geloof komt door het horen. Dus je begint het te spreken tegen jezelf. Je begint het te lezen. En met dat je het gaat geloven, ga je het ook meer en meer zien. Want wanneer je werken van de duivel tegenkomt, begin je de autoriteit over te nemen. Je begint daar gezag over te nemen. Maar het begint allemaal met geloof. Het begint allemaal met geloof. Nou, dit is even een klein stukje over onze autoriteit in Christus. Gewoon even heel wat teksten, even random door elkaar. Ik weet, het is geen mooie preek, maar het is wel om je aan te vuren. Om te laten zien, wat is de autoriteit die je gekregen hebt in Christus.
3: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
0: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners Gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed. Om door te groeien, nog meer mensen te bereiken en toe te rusten, is Frontrunners een nieuw gebouw aan het bouwen. Met een samenkomstzaal voor meer dan 1500 mensen. Klaslokalen voor onze fulltime bijbelschool. Een zaal voor onze parttime bijbelscholen. Meer dan 50 kantoren, video- en audiostudio's. En een distributiecentrum voor onze gratis boeken en armoedehulp. Wil jij hieraan meebouwen? Geef dan vandaag nog een gift via frontrunners.nl.
3: Heb jij het ochtendprogramma Faith Today van Frontrunners gemist op God Radio? Dit waren de hoogtepunten.
2: Paulus bidt hier dat we openbaring krijgen onder andere van onze autoriteit. Hij bidt voor een geest van wijsheid en openbaring in het kennen van hem. Hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Op slangen en schorpioenen zul je trappen. Niets zal u schade toebrengen. Ik geef je autoriteit over de gehele lege macht van de vijand. Dat zijn dingen, daar moet je je zo van bewust zijn. Dat is wat God ons gegeven heeft. Dat is de autoriteit die we hebben in Christus. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Ons geloof. Ons geloof.
3: Luister morgenochtend verder naar het onderwijs van Frontrunners in Faith Today op God Radio. Iedere dag te beluisteren tussen 7 en 8 in de ochtend. Begin je dag met God.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
6: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
7: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
8: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
11: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Je luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Emuze en welkom naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest. We zijn bezig met de brief aan de christenen in Filippi. Oké, de Filippense brief. En we zijn inmiddels beland bij hoofdstuk 3. En hier zien wij het hart van Paulus voor de Here. Paulus was vol van God. Hij was vol van alles van de Here. En hij wilde niet in zijn eigen heiligheid gevonden worden, maar hij wilde alleen maar leunen op de genade van God. En genade, om in genade te kunnen wandelen, heb je geloof nodig. Om de genade van God te kunnen vastpakken, heb je geloof nodig. Want geloof is wat je nodig hebt in alles in het christelijke leven. Want God kan je niet zien fysiek. Dus alles wat wij doen, wordt gedaan vanuit een punt, vanuit de basis van geloof. Nou, we lazen gisteren vanuit vers 8 en zeggen: ja, beslis, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus, mijn Heere, om wie ik dat als schade ervaren heb. En ik beschouw het als veiligheid, omdat ik Christus mag winnen. En in hem gevonden worden, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God door midden van het geloof. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding. En de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Nou, laten we vanaf vers 12 gaan. Niet dat ik het of verkregen heb of volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook in Christus Jezus gekrepen. Hij zegt niet dat ik het of verkregen heb of volmaakt ben. Dat woord is teleo. Hij zegt, ik ben niet volmaakt. Ik ben niet door alle fases nog heen gegaan om de volmaaktheid te bereiken. Hij zegt, maar ik jaag ernaar. We kijken altijd vooruit om het ook te grijpen. We kijken nooit naar achter. Eigenlijk wat hij zegt. We kijken nooit naar achter. We kijken altijd vooruit. Wat voor ons ligt. We kijken niet naar wat achter ons ligt. We kijken naar wat voor ons ligt. Dan zegt de broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb. Maar één ding doe ik. Voor vergetend wat achter mij is. Uitstrekkend naar wat voor mij is. Jag ik naar het doel. De prijs van de roeping van God. Hij zegt, ik jag naar het doel. De prijs van de roeping van God. Dat is de prijs die we zullen ontvangen door de roeping van God te vervullen. Hij zegt, ik wil graag mijn roeping van God vervullen en ik jag zodat ik mijn prijs zou vastpakken. Hij zegt, en die van boven is in Christus Jezus. Dan zegt hij, laten wij dan voor zover wij geestelijk volwassen zijn, voor zover wij volwassen zijn in het geloof, deze gezindheid hebben. Welke gezindheid? Vooruitkijkend, niet achteruit. Jagend naar de prijs van de roeping van God. Dus met andere woorden, jagend totdat jij Gods roeping hebt vervuld om de prijs te kunnen ontvangen. Weet je, daarom zegt hij in het boek van, volgens mij is het in het boek van 1 Korinthe 9. De prijs. 1 Korinthe 9. We jagen daarna. Het is niet passief. 1 Korinthe 9 vanaf vers, dat we lezen vanaf vers 19. Dan zegt hij, want terwijl ik vrij ben van allen, heb ik mijzelf toch voor allen tot slaaf gemaakt om meer mensen te winnen. En ik ben tot Joden geworden als een Jood om Joden te winnen. Voor hen die onder de wet zijn, ben ik geworden als onder de wet om hun die onder de wet zijn te winnen. Voor hen die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de wet. Hoewel niet zonder de wet van God, want ik sta onder de wet van Christus. Om hen te winnen die zonder de wet zijn, ik ben voor de zwakken geworden als de zwakken, om de zwakken te winnen. Voor allen ben ik alles geworden, om in ieder geval enige te behouden. En dit doe ik ter wille van het evangelie, opdat ik daarvan ook zelf deelgenoot heb. Paulus zegt, ik doe al deze dingen omdat ik een deelgenoot ben van het evangelie, of ook zou worden. Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? Loop dan zo dat u die verkrijgt. En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke te ontvangen. Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel. Ik vecht zo met de vuist dat ik niet meer word in de lucht sla. Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien naar anderen gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word. Hier zegt hij dus in vers 3 of stuk 3, zegt hij, maar één ding ik vergeet wat achter mij is en uitstrekkend naar wat voor mij is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God, die van boven is in Christus. Nou, en dan in 1 Korinthe 9 lazen wij eigenlijk wat hij bedoelt ermee. Discipline, vooruitgaan en alles willen doen wat de Heer je hebt gevraagd om te doen. Oké? Okay? Hij zegt, want er is een prijs die op je wacht. Er is een prijs, er is een kroon die op je wacht. En wanneer wij dat doen, wanneer we onze mindset hebben, dan zegt hij, laten wij dan voor zover wij geestelijk zijn, deze gezindheid hebben. Voor zover wij snappen Gods wil, laten wij hetzelfde mindset hebben. Om vooruit te altijd te willen gaan. Om te doen wat de Heer ons bevolen heeft. Om ten alle tijden te streven, te streven naar meer. Naar meer. Want er is altijd een diepere laag in de Heer. Hij zegt, laten wij dezezelfde gezindheid hebben. Zij die geestelijk volwassen zijn geworden. Laten wij dezezelfde gezindheid hebben. Nou, we hebben het dus net gelezen in het boek van 1 Korinthe. 1 Korinthe, ga ik even opnieuw lezen alsnog. 1 Korinthe 9. Weet je, dan zegt hij hier in vers 26, zegt hij, ik loop daarom niet zonder duidelijke doel. En ik vecht zo met de vuist dat ik niet maar word in de lucht sla, maar ik oefen mijn lichaam. Dat woord betekent in het Engels brutality, strike down. Hij zegt, maar ik oefen mijn lichaam op een harde wijze. Ik oefen mijn lichaam op een harde wijze. Niet op een zachte wijze, maar op een harde wijze. En maak het dienstbaar. Dus met andere woorden, mijn lichaam moet doen wat ik wil dat het doet. Tijd om te bidden? Mijn lichaam, je gaat bidden. Je bent moe, je gaat bidden. En maak het dienstbaar. Dus het lichaam moet ons dienstbaar zijn, moet ons volgen. Niet wij dienstbaar zijn aan het lichaam. We vasten wanneer we moeten vasten. Ik oefen mijn lichaam op een harde wijze en maak het dienstbaar. Opdat ik niet misschien naar anderen gepredikt te worden, zelf verwerpelijk word. Ik oefen mijn lichaam en maak het dienstbaar. Dit is een hele mooie tekst. Jij moet je lichaam dienstbaar maken aan jou. Dat betekent dus, jij bent niet je lichaam. Paulus zegt, ik oefen mijn lichaam en maak het dienstbaar. Op een harde wijze, want het lichaam moet ons vaak controleren. Wanneer we willen vasten en na een tijdje hebben we honger, we willen per se eten. Terwijl we zeggen, we gaan een aantal dagen vasten. Ik heb het vaak pak gehad. Dan zeg ik, ja, ik ga 5 dagen vasten. Dan de derde dag denk ik, ah, laat me gewoon wat eten. Maar het is belangrijk om je lichaam dienstbaar te houden. Bijvoorbeeld, oké, we willen bidden, 's nachts. Ik heb het pakje gehad, vaker gehad. Je gaat bidden, je gaat knielen, shalabalabala. Van dit weertje, je wordt de volgende dag wakker. Of je hebt je alarm gezet om 6 uur. Heb ik ook gehad. Vaak. Om 6 uur. Ik ga om 6 uur binnen. 6 tot 7 of 6 tot 8. En de alarm gaat. Je denkt, het lichaam wordt nog langer blijven slapen. We ervaren deze dingen allemaal. We ervaren deze dingen wat? Allemaal. Het gaat om wat wij daarmee doen. Het gaat om hoe wij daarop reageren. Paulus zegt je, ik oefen mijn lichaam en ik maak het dienstbaar. Ik oefen mijn lichaam hard. Niet zacht, want het lichaam heeft een harde aanpak nodig. Want kijk, het lichaam heeft zijn eigen wens. Want het lichaam is in een gevallen staat. Het is een sterfelijke lichaam. Dus het wil gewoon zichzelf vervullen. Het wil eten, het wil dit, het wil dat. Het wil zijn lusten vervullen. Oké? Nou, we kunnen het lichaam dienstbaar maken. Nou, het lichaam is niet slecht op zichzelf. Het lichaam is neutraal, nogmaals. Het lichaam is niet het vlees. Het vlees is het gevallen staat van het lichaam. Dat alleen maar de menselijke neigingen, de slechte neigingen willen vervullen. Het lichaam is neutraal op zichzelf. Oké? Okay? Je hebt je lichaam nodig hier op de aarde. Je moet daarom gaan we naar de sportschool. Daarom trainen we, daarom zijn we fit. Als jij fit bent fysiek, je gaat merken dat je geestelijk ook fitter bent. Nou, natuurlijk het begin natuurlijk van de geest. Als je geestelijk fit bent, dan ga je zien dat de geest van God jou gaat leiden om meer, om natuurlijk, om fysiek meer te denken aan je fysiek gezondheid. Nogmaals, als je geestelijk stabiel bent, je bent geestelijk volwassen, je groeit geestelijk en je bent geestelijk fit, het zal je altijd leiden om gezonder te zijn, om gezondere dingen te eten. Het heeft een verband met elkaar. Omdat je kan het lichaam niet van de geest afscheiden. Want kijk, als je lichaam het nu opgeeft, dan heb je geen toegang meer op de aarde. Dan kunnen wij jou niet meer zien, fysiek. Daarom zei Paulus in hoofdstuk 1, zegt hij, het leven van mij is Christus, maar het sterven van mij is winst. Hij zegt, ik ben in een twist tussen twee. Of ik moet gaan, of ik bij jou moet blijven. Hij zei in vers 23, Filippenzen 1 vers 23 zegt hij, want ik word door deze twee gedrongen. Ik heb de begeerte om heen te gaan en om bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. Dus je lichaam op zichzelf is niet slecht, is neutraal. Het gaat om hoe je het hebt beoefend. Hoe je op harde wijze hebt gedisciplineerd. Om jou te volgen, niet jij het lichaam. Het is heel belangrijk, oké? Okay? Dat je niet geleid wordt door het lichaam, maar dat je geleid wordt door de geest. Dat je lichaam onder controle is, zodat je kan doen wat de Heere wilt dat je doet, oké? Okay? Dus hij zegt dus, laten wij dan voor zover wij geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben. En als u iets anders gezind bent, ook dat zou de Heere God u openbaren. En dan zegt hij vers 16, maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen. Laten wij eensgezind zijn. Laten wij één visie hebben. Laten wij één visie hebben voor de koninkrijk van de Heer. Laten wij ook één visie hebben om altijd vooruit te streven in deze context. Zoals Paulus zegt in vers 12, niet dat ik het al verkregen heb, of volmaakt bent, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik. Vergetend wat achter mij is. Nou, het is tijd om te vergeten wat achter u is. Het is tijd om de fouten te vergeten, om de dingen die je hebt gedaan, de zondes te vergeten en vooruit te gaan. Hij zegt, mij uitstrekkend naar wat voor mij is. Het is een uitstrekking. Je moet er naar uitstrekken. We hebben al gelezen in 1 Korinthe 9. Strek jezelf er naar uit. Dat betekent je stretch jezelf. Je stretch jezelf in gebed, in lange bidden. Je stretch jezelf in lange, soms in lange vasten. Als je vaak vast tot 6, zeg van je doet altijd tot 6 vasten, stretch jezelf tot 8. Doe stretch jezelf de hele dag, 24 uur. Is er uitgestrekt naar wat voor mij is, jag ik naar het doel. Dus om het doel te kunnen ontvangen, moet je gestretched zijn. Oké, hij zegt de prijs van de roeping van God, die van boven is in Christus Jezus. Je strekt uit naar de prijs. En de prijs is om de roeping van Christus te vervullen. En dan zal je de kroon ontvangen. En daarvoor moet je gestrest worden. Weet je, Gods doel, Gods wil voor je leven. Gods perfecte plan zit buiten je comfortzone. Niet in je comfortzone, maar buiten je comfortzone. Als jij de best van God wilt, go outside of your comfortzone. Ga buiten je comfortzone. En u zult zien dat de Heere daadwerkelijk nieuwe en mooie dingen voor u al klaar heeft staan. Dingen om te vervullen. En wanneer je dat vervult op één dag, zal je de koning zien. En hij zal zeggen, kom binnen, goede en getrouwe dienstknecht. Kom in de vreugde van de Heere. Het is zo belangrijk. Belangrijk om altijd uit te strekken. Belangrijk om te zeggen, Heere, wat heeft u voor mij? Dat is belangrijk. Daarom is het belangrijk dat we soms tijd nemen om te vasten en te bidden. Zodat we richting kunnen ontvangen. Zodat we niet gewoon zomaar gaan gokken op belangrijke situaties. Maar dat we de tijd nemen om te bidden en zeggen, Heere, wat is uw... Hoe zeg ik dat? Heere, wat is uw plan? Wat is uw wil? En dan zou de Heer ons zijn plan en wil geven. En dan weten we dat we in lijn zijn met zijn agenda. En als we in lijn zijn met zijn agenda, dan zullen we vervullen wat hij voor ons heeft. Nou, ik geloof dat je gezegend bent vandaag. En de tijd is alweer bijna om. Voor nu wil ik zeggen, God zegen. En tot morgen, God zegen. Hallo, mijn naam is Moses de Muze, pastor van Church Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd.
2: God. Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
3: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: Paulus schreef aan de christenen in Rome, Romeinen 5 vers 8. God bewees ons zijn liefde. Doordat Christus voor ons is gestorven, toen wij nog zondaars waren. De dag waarop Jezus stierf, stonden er 3 executies gepland, waaronder die van Barabbas. Hij was gearresteerd omdat hij tenminste 1 man gedood had in een opstand. Dat kan je lezen in Marcus 15, vers 7. Ze hadden hem gevangen genomen en nu zat hij in de dodencel te wachten om de volgende dag gekruisigd te worden. Zijn volledige naam was Jezus Barabbas. Letterlijk Jezus, zoon van de Vader. Hoe opmerkelijk. Er waren dus 2 Jezussen in dit verhaal. Maar ze konden niet meer verschillend zijn. De ene regeerde door het leven van anderen te nemen. De andere regeerde door zijn leven te geven. De echte zoon van de Vader droeg de schuld en schaamte, de vloek en schande en de doodstraf die Barabbas verdiende. Ik denk dat we Barabbas mogen zien als een vertegenwoordiger van het menselijke ras. Zijn leven vol rebellie, geweld en dood vertegenwoordigt onze zondige en rebelse natuur. God heeft Barabbas en ons zijn grote liefde getoond door Jezus te sturen en hem voor ons te laten sterven toen we nog zondaars waren. Jij bent net als Barabbas. Zijn naam betekent zoon van de Vader. Bestemd om in de tegenwoordigheid van de Vader te leven. Paulus schrijft het in Colossenzen 1 vers 21. Vroeger had u geen band met God. Vroeger was u hem vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte leven. Maar nu heeft God, door christelijk sterfelijk lichaam, door zijn dood, u met zich verzoend, opdat u heilig, smetteloos en zonder schuld voor hem zult staan. Colossenzen 1 vers 21. Jezus stierf aan het kruis dat oorspronkelijk voor Barabbas was bedoeld. Ik weet niet of Barabbas begrepen heeft wat er die dag plaatsvond op Golgotha, net buiten de stad Jeruzalem. De vraag is of jij begrijpt dat Jezus de straf die jij verdiende gedragen heeft, zodat jij vrij tot God de Vader mag gaan.
3: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
5: De gospelzender van Nederland. God Radio.
6: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TWR.
7: Een nieuwe schepping. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping, zegt Paulus in 2 Korinthe 5, vers 17. Als we met de Heer Jezus te maken hebben, dan is het niet een kwestie van halve maatregelen. Met oplappen komen we er niet, maar dat hoeft ook niet. Als Hij ons vernieuwt, verlost, wordt dat niet een vlag die wappert op een vervallen huis, maar het is een nieuw huis. De Heer Jezus heeft ons macht gegeven kinderen Gods te worden. Een nieuwe schepping, een geheiligde, een heilige. Misschien zegt u, wacht even, dat gaat zomaar niet. We zijn toch onbekwaam tot enig goed, geneigd tot alle kwaad? Ja, dat is waar. Maar Christus maakt ons een nieuwe schepping. En het is heel gezond en nodig je zonde te zien. We moeten aan onze zonde ontdekt worden. Maar het is een truc van de duivel dat hij ons de gedachte heeft ingegeven dat het eigenlijk wel bijzonder vroom is als we diep gebukt gaan onder onze zonde. Kijk, het zondebesef is een overgangsfase die je nodig hebt in je geestelijk leven. Maar de duivel probeert het te maken tot een centrum, tot een valkuil met steile wanden. Ja, onze zonden zijn vele, maar aan het kruis is alles volbracht wat nodig was om ons te verlossen. Door een blik op het kruis is er leven en heil, daar is leven voor u en voor mij. Als we naar de Heer Jezus kijken, vergeten we alles. De heerlijke aanblik van zijn wezen. En dat is het geboorteuur van onze nieuwe mens. De nieuwe ogen moeten gaan zien. We zien andere dingen. Het nieuwe hart moet gaan kloppen. En het heeft een ander ritme. Toen Jezus' hart begon te slaan in dit erbarmelijke leven, nam het heelal de maatslag aan die door zijn bloed was aangegeven. Gaat deze wereld eens teloor door wat wij met de hel verzonnen? God blijft de Satan één slag voor. Immanuel heeft overwonnen. Paulus noemt ons heiligen en huisgenoten Gods. En of dat nog niet genoeg is, een tempel voor de Heilige Geest. U zegt misschien, dat kan ook wel met een vergevorderde christen. Een hoogstaand kind Gods. Ja, die kunnen tempels van Gods geest zijn, maar ik. Laten we eens horen wat de Bijbel zegt. In Jesaja 57, vers 15 staat: Zo zegt de hoge en verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam de Heilige is. In de hoge en in het Heilige woon ik. En bij de verbrijzelde en nederige geest, om de geest der nederige en het hart der verbrijzelde te doen opleven. Johannes zegt, al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. In Johannes 4, vers 15. In de Openbaringen 3, vers 20 lezen we dat dit alles uitgaat van de Heer Jezus zelf. Hij zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Hoort iemand mijn stem en open de deur, dan kom ik binnen. En ik ga woning in hem maken. En dan kunnen we er zeker van zijn dat hij grote schoonmaak gaat houden. Hij maakt een nieuwe schepping, een nieuw mens. Misschien zegt u, maar dat is nu werkelijk niet zo eenvoudig. Ja. Het is heel ingrijpend, maar ook heel eenvoudig. Ik was in een gevangenis in Duitsland en een man kwam tot de Heer. Door die tekst, Openbaringen 3, vers 20. Ik sprak met hem in zijn cel en daar gebeurde het. De dominee kwam even later binnen en ik zei, vertel de dominee nou wat er gebeurd is. En toen begon hij een heel verhaal over een religieus gesprek met Corrie ten Boom, een nieuwe visie en ik weet niet allemaal wat voor gecompliceerd gepraat. Ik viel hem in de rede en zei, hamer op, vertel nou eens even wat er gebeurd is. Iemand klopte, wie was dat? Hij zei meteen, Jezus. En iemand heeft opengedaan, wie was dat? Ik. Ineens zag hij hoe eenvoudig het was en hoe werkelijk. De volgende dag hoorde ik die man een klaar getuigenis geven in een samenkomst met allemaal ex-gevangenen. Zeg, u die luistert, heb u het gehoord? Iemand klopt. Wie is die iemand? Jezus. Iemand moet open doen. Wie is die iemand? U. Doet u het? Dank u, Heer Jezus, dat u binnenkwam. En dat u een nieuwe schepping maakt. Dank u voor de grote schoonmaak. Dat u bloed rein maakt van alle zonden. Dank u dat u nu echt gaat wonen in dat hart. En een nieuw mens gaat maken. Een nieuwe schepping van die iemand die zei, Jezus klopte. En ik zei, ja. Halleluja. Wat een heiland. Amen.
8: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
5: God Radio, het geluid van hoop.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Goedemorgen, mijn naam is Ina Florissen. Deze ochtend is het onderwerp Gods wil voor mij is goed, aangenaam en volmaakt.

0: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it to you in three words. God is faithful.
1: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
2: Je leven aanbieden als een offer aan God betekent dat je je volkomen aan Hem overgeeft. Dit opent de weg naar een aantal veranderingen die ons brengen naar het centrum van Gods wil en zijn voorziening voor ons. Onze totale levensstijl begint te veranderen. We blijven niet langer gelijkvormig aan deze wereld. Romeinen 12 vers 2. We worden hervormd. We worden veranderd. Deze verandering is niet het gevolg van een serie regels die ons uiterlijke gedrag beïnvloedt. Bijvoorbeeld op het gebied van voeding, kleding, sieraden, ontspanning enzovoort. Nee, ze komt vanuit een innerlijke verandering in ons denken. We worden vernieuwd in ons denken. Onze houding, onze waarden en prioriteiten worden bijgesteld. Al eerder, in hoofdstuk 8 van Romeinen, zegt Paulus in vers 7, immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God. Want het kan dat ook niet. De term denken van het vlees wijst op een gezindheid. Een denken dat automatisch van nature beïnvloed is door onze zonde en opstandigheid tegen God. Deze manier van denken is vijandschap tegen God. In menselijke relaties zal iemand zijn vijanden nooit vertellen welke dingen voor hem belangrijk of kostbaar zijn. Dat doet God ook niet. Zolang ons denken vijandig is tegenover God, zijn er heel veel kostbare en wonderbare dingen die Hij ons niet zal openbaren. Maar als ons denken eenmaal met God is verzoend door onze daad van overgave, bestaat er niet langer vijandschap tegen Hem en worden we in toenemende mate vernieuwd door de Heilige Geest. Aan ons vernieuwde denken kan God zijn wil bekendmaken. Het speciale plan dat Hij voor een ieder van ons heeft. Gods wil wordt in drie opeenvolgende fasen ontvouwd. In de mate dat ons denken vernieuwd wordt. In de eerste fase is Gods wil goed. We ontdekken en nemen in geloof aan dat Hij alleen maar wil wat goed voor ons is. In de tweede fase is Gods wil welgevallig, oftewel aangenaam. Hoe meer we zijn wil begrijpen en omarmen, hoe gewilliger we worden die te aanvaarden en zelfs aangenaam te vinden. In de derde fase is Gods wil volkomen, oftewel volmaakt. De diepste openbaring die we zullen ontvangen, maar alleen door te volharden, is dat Gods wil niet alleen maar goed en aangenaam is, maar ook volmaakt, compleet en allesomvattend. De eerste fase is als een besluit. Gods wil is altijd goed. En de tweede fase is als een ontdekking. Gods wil is aangenaam, naarmate je hem

We beginnen de gezindheid, het denken, van Jezus over te nemen. Die tegen de Vader zei, laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. In Lucas 22, vers 42. Gods plannen en bedoelingen zijn nu belangrijker geworden dan die van onszelf.

0: En dan nu de proclamatie van deze week.
1: Guess how we're going to begin.
2: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
1: With a proclamation.
2: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
3: De bruiloft. Ik ben niet ongerust, maar vertrouw op God en op u, Jezus. In het huis van uw vader zijn veel woningen. Wanneer u een plaats voor ons gereed gemaakt hebt, komt u terug. Dan zult u ons meenemen. En dan zullen wij zijn waar u bent. U heeft ons, de gemeente, lief gehad en uzelf voor ons overgegeven. Om ons te heiligen, door ons te reinigen met het waterbad door het woord, om ons in heerlijkheid voor u te plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat wij heilig en smetteloos zouden zijn. Ik ben aan één man uitgehuwelijkd, aan Christus, en ik wil als een reine bruid aan hem gegeven worden. Ik laat mijn gedachten niet weglokken van de oprechte en zuivere toewijding aan Christus. Laten wij blij zijn en jubelen. Laten wij hem eer geven. Want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen. Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen. Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het Lam zijn uitgenodigd. Ik ben van mijn liefste en mijn liefste is van mij.

0: Laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
1: Vader, leer mij dit bijzondere geheim. Doe mijn leven vanuit de beslissing dat uw wil voor mij altijd goed is. Om vervolgens te ervaren dat het wandelen in uw wil zelfs aangenaam is. En uiteindelijk kom ik dan altijd tot de erkenning dat uw wil volmaakt is. Ik prijs uw naam daarvoor, Vader. Amen.
2: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
3: And I want you to know God loves you.
2: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
3: He's never given up on you. You understand?
2: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
3: You may have given up on him, but he has never given up on you.
2: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
3: Thank you, Lord.
2: Dank u, Heer.
3: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
2: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
3: Praying to Jesus, not to me.
2: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
3: I'll give you the words. You say them after me.
2: Ik geef je de woorden, jij bidt me na.
3: Lord Jesus, I'm sorry.
2: Heere Jezus, het spijt me.
3: That I turned my back on you.
2: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
3: I went my own way.
2: En mijn eigen weg ben gegaan.
3: Tonight I repent.
2: Vandaag bekeer ik me.
3: I turn back to you.
2: Ik keer terug tot u.
3: I submit myself to you.
2: Ik onderwerp mijzelf aan u.
3: And I ask you to have your way in my life.
2: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
3: Take me as I am.
2: Neem me zoals ik ben.
3: And make me what you want me to be.
2: En maak me wat u van mij wil maken.
3: I want you to say those last words again. Take me as I am.
2: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
3: And make me what you want me to be.
2: En maak me wat u van mij wil maken.
3: In the name of Jesus.
2: In de naam van Jezus.
3: Amen.
2: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 085-10-49. Dat is 085-005-1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
0: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derk Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derk, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derkprins.nl.
4: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam.
5: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
7: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
5: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
9: In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
10: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
11: What did you mean about going to Lazarus?
12: I said what I said.
10: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
13: Lord, why didn't you come?
12: Take away the storm. What is he doing?
10: Download nu de gratis app en start met kijken.
12: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: hoort het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen, elke dag opnieuw. En daarom komen we samen, als één lichaam, om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid, hoop en verbinding. Voor meer info ga dan naar marsvoorjezus.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
4: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden via god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
9: Apparently the best writing comes straight from the heart.
10: So what's in your heart?
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
11: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt. En zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.
2: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
6: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

gon' know. I'ma make sure they gon' know. What you gon'

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus?
7: I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Lord, why did you come?
7: Take away the stone. What are they doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.
9: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukking regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken, over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Je hoort het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen, elke dag opnieuw. En daarom komen we samen, als één lichaam, om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid, hoop en verbinding. Voor meer info, ga dan naar marsvoorjezus.nl.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
0: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via god.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt. Maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
5: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
6: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven. Relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
7: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
8: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
9: What did you mean about going to Lazarus?
10: I said what I said.
8: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
11: Lord, why didn't you come?
10: Take away the storm. What is he doing?
8: Download nu de gratis app en start met kijken.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je. Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop." Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Je hoort het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen, elke dag opnieuw. En daarom komen we samen, als één lichaam, om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid, hoop en verbinding. Voor meer info ga dan naar marsvoorjezus.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden via god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De Schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
9: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
10: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: "En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld." Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag. Wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
4: 24 uur per dag, het geluid van hoop. Dit is God Radio.
5: That's it.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, Hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
6: De werkweek zit erop.
7: Woehoe!
6: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op God Radio. God.

Goedemiddag, van harte welkom bij de Weekendshow. Het is weer vrijdag en dat betekent natuurlijk weer dat de Weekendshow aanstaat hier op God Radio. 3 uur lang ben ik bij je, tot 6 uur vanavond om heel precies te zijn. En ik help jou natuurlijk gewoon even lekker door die laatste paar uurtjes van deze week heen. Fijn dat je erbij bent. Misschien zit je thuis, onderweg, op je kamer, op je werk, in de auto, als je die tenminste hebt. Of gewoon ergens waar je even adem probeert te halen na een hele lange week. Dat zou natuurlijk heel goed kunnen. Ja, de afgelopen 2 vrijdagen hoorde je hier een herhaling van de Weekendshow. Ja, eigenlijk hoorde je volgens mij 3 weken op een rij dezelfde. Dat was natuurlijk niet helemaal de bedoeling, maar het had wel een reden. Ik had namelijk een hele mooie auto, maar ja, vorige week maandag kreeg ik ineens te horen: hij komt niet meer door de keuring. Motorisch total los. En dan sta je dus opeens zonder auto, zonder vrijheid en zonder dat gevoel dat je gewoon even kunt gaan en staan waar je wilt. En eerlijk, dat deed eigenlijk best wel meer met me dan ik had gedacht. Geloof hebben is namelijk best wel makkelijk als alles lekker loopt. Maar als alles even tegen zit en schuift en kraakt, ja, dan merk je pas waar je hoofd en je hart echt zitten. Nou, ik zat behoorlijk in een dip, kan ik je vertellen. Want ja, die auto, dat was toch een stukje vrijheid, hè, zoals ik eerder al zei. En ondertussen moest het vernieuwde Herstel magazine af. Voor het eerst sinds 14 jaar weer naar de drukker. Mijn werk bij Derk Prins Ministries ging gewoon door. Ik moest van die auto af, een huurauto regelen, een andere auto zoeken. En ja, dan ontdek je ook meteen hoe beroerd het OV buiten de steden geregeld is. Nederland is prachtig, maar probeer zonder de auto maar eens ergens normaal te komen. Succes ermee. Maar goed, ik ben er dus weer. En misschien is dat meteen ook wel de toon van dit uur, hè? Niet doen alsof alles makkelijk is. Niet doen alsof geloof betekent dat je nooit wankelt. Maar wel doorgaan. Opstaan, ademen en opnieuw luisteren naar God. We begonnen met Kingdom Rodeo en We The Kingdom. Hell is real, maar rescue is ook real. Redding is echt. En soms begint die redding gewoon met 1 eerlijk gebed. Heer, ik red dit even niet alleen. Wij gaan door met H&T 10 en daarnaast Stan VRTH met Madelon. Het tweede nummer waar ik het net over had. Stan VRTH met Madelon, dat is een nummer dat heet Word Fighting For. En dat raakt aan iets heel teers. Verlies, miskraam, verdriet dat je niet zomaar even wegzingt. Blijf erbij.

Stem VRTA met Madelon Word Fighting For op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Een nummer over miskraam. En daar moet je misschien, daar moet je gewoon voorzichtig mee omgaan. Want sommige onderwerpen zijn geen thema, te zaakjes, maar eigenlijk gewoon een wond. En misschien luister jij nu en weet je precies waar dit over gaat. Misschien omdat je zelf iets bent verloren. Misschien omdat je ouders, vrienden of iemand dichtbij jou dit hebben meegemaakt. Dat zou natuurlijk ook heel erg goed kunnen. Er zijn vormen van verdriet waar mensen weinig woorden voor hebben, maar ja, waar de omgeving vaak veel te snel weer door wil. Laat ik het zomaar even zeggen. God is niet gehaast met jouw pijn. Dat wil ik toch even meegeven vandaag. En dat is misschien wel een zin om even vast te houden. God zegt niet kom op. Stel je niet aan. Hij is geen harde manager die alleen maar kijkt of jij weer functioneert. Hij is vader. En een goede vader ziet ook het verdriet dat niemand anders ziet. En tegelijk, verdriet mag echt zijn, maar het hoeft niet je eindstation te worden. Je hoeft niet te doen alsof het er niet is, maar je hoeft ook niet voor altijd erin vast te blijven zitten. Want dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Dat geldt trouwens niet alleen bij groot verlies, ook als je gewoon vastloopt. Als je hoofd vol zit, als je voelt, ik kan het allemaal niet meer netjes organiseren. Allemaal herkenbaar hoor. De afgelopen week had mijn hoofd ook meer tabbladen open dan Chrome op een oude laptop. En ook nog allemaal met het geluid aan, zeg maar. Maar ergens begint herstel niet zozeer met alles onder controle te krijgen. Het begint met één keuze, één stap, één gebed, één eerlijk moment met God. Tim Simmons zingt zometeen weer zijn prachtige liedje Starts With Me. En dat is confronterend, maar ook bevrijdend. Want niet alles hangt van mij af, maar wel God mag bij mij beginnen.

Je luistert naar de weekendshow op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. En je hoorde zojuist Tim Simmons met Starts With Me. Daarna Jamie McDonald en Ain't No Way. En ik hou wel van dat soort geloofstijl. Niet goedkoop stoer, maar wel beslist, zeg maar. Ja, gewoon, het staat. Er zijn van die momenten waarop je tegen je angst, je schaamte, je verleden of je ongeloof moet zeggen: nee, niet vandaag. Jij krijgt niet het laatste woord. En tegelijkertijd wil ik daar iets eerlijks bij zeggen. Zeker als je nog jong bent, hè, kun je soms denken dat sterk zijn betekent dat je nooit twijfelt, nooit breekt, nooit moe bent en altijd een soort geestelijke superheld moet spelen. Maar dat is dus niet waar. De Bijbel staat vol met mensen die door God gebruikt werden en toch momenten hadden waarop ze het niet meer zagen zitten. Denk aan Elia, vuur uit de hemel, overwinning op Karmel. Indrukwekkend allemaal. En even later zit hij onder een struik en zegt hij eigenlijk: Heer, ik kan het niet meer. Ik ben er helemaal klaar mee. En dat is nogal een contrast, hè? En God reageert niet met een preek van 3 kwartier over zijn geloof en over zijn gebrek aan discipline. God laat hem gewoon slapen. Hij geeft hem eten. God herstelt hem, stap voor stap. En soms is dat ook geestelijk. Soms is het gewoon praktisch. Soms moet je bidden. Soms moet je gewoon slapen. En soms moet je het allebei doen. In die volgorde of andersom. Hoe de situatie zich voordoet, zeg maar. Dus als jij moe bent, je bent niet automatisch ongeestelijk. Maar blijf niet alleen in je hoofd rondjes draaien. Breng het gewoon bij God. Laat het vallen wat je niet meer dragen kunt. En dat past mooi bij de volgende track. Nofsky, Let It Fall.

Radio met zojuist In Reach en Faded Love. Een plaat helemaal terug in de jaren 90. Uit de jaren 90. Ja, doe maar praten dan. Ja, het is vrijdag, dus het mag, hè? Dat mag, ja. En dat zinnetje trouwens wat Noski daarvoor zong. Met, ja, dat heette Let It Fall. Dat zinnetje dus. Dat klinkt simpel, maar het is soms verschrikkelijk moeilijk om dingen te laten vallen. Want sommige dingen houden we niet vast omdat ze zo goed voor ons zijn, maar omdat ze zo vertrouwd voelen. Teleurstelling kan vertrouwd worden, hè? Ja, dat klinkt raar, maar dat is eigenlijk wel wat het is. Stress kan ook vertrouwd worden. Controle kan vertrouwd worden. Zelfs een dip kan een soort schuilplaats worden. Niet omdat je daar gelukkig bent, maar omdat je tenminste weet hoe die plek voelt. Maar God roept je niet om te overleven in een klein binnenkamertje van angst. Hij roept je naar het leven. Echt leven. En dat betekent niet dat je dan, dat dan ineens alles makkelijk wordt. Het betekent wel dat hij groter is dan wat jou vastzet. En ik merkte dat vorige week zelf eigenlijk ook wel. Je kunt heel snel denken, ja hoor, daar gaan we weer. Alles tegelijk. Auto kapot, deadlines, druk, geregel, kosten, gedoe. En voor je het weet, wordt je wereld heel klein. Alles draait dan om het probleem dat vlak voor je staat. Maar geloof tilt je blik op. Niet omdat het probleem nep is, want ja, mijn auto was echt kapot. En mijn agenda was echt vol. En mijn humeur was ook niet echt bepaald hemel op aarde, laat ik het zo zeggen. Maar God is groter dan de week waarin jij vastloopt. En precies daar gaan we naartoe. Joshua Queen met Make Heaven Crowded. Wat een titel trouwens. Maak de hemel drukker. Leef zo dat anderen Jezus willen leren kennen. En daarna Tarion met A Big God. En eerlijk, dat is precies wat je vandaag even opnieuw moet horen. Je hebt geen kleine God. I heard an

Hey, wat leuk dat je luistert naar de weekendshow hier op Galt Radio. We draaiden zojuist een prachtige plaat van Joshua Queen met Make Heaven Crowded. Gevolgd door de plaat die je zojuist hoorde. Therion met Big God. Mooie combinatie trouwens. Aan de ene kant die missie. Leef niet alleen voor jezelf. Aan de andere kant die basis. God is groot genoeg. En dat is belangrijk, zeker voor jongeren en voor jongvolwassenen, hè, maar ook natuurlijk voor de ouderen. Hè. Je groeit op in een wereld die voortdurend tegen je zegt dat je jezelf moet bewijzen. Je moet presteren, zichtbaar zijn, succesvol zijn, knap zijn, grappig zijn, mentaal stabiel zijn. Ja, ambitieus, laten we die ook niet vergeten. En sociaal, hè? Ja, en fit, laten we die ook niet vergeten. Interessant. Ja, interessant zijn is ook natuurlijk een van de dingen die toch wel een beetje van je verwacht worden in deze tijd. En ondertussen moet je ook nog gewoon jezelf zijn. Ja, bedankt hè. Lekker ook.

moment van vrede waarvan je weet, dit komt niet uit mijzelf. Dus misschien is dit het moment om iets zachter te worden van binnen. Niet soft natuurlijk, maar wel ontvankelijk, zoals het heet. Een ontvankelijk even voor de jonge mensen. Dat betekent dat je open staat voor wat er op je afkomt, zeg maar. Hey, dat gezegd hebben, we gaan over naar Praise Panda. Praise Panda. Zo, ja.

naar Praise Panda met Softly Speak. En ik hoop dat je iets van die rust kon pakken. Niet omdat radio ineens je leven oplost. Hè, dat doet het nou ook weer niet. Was het maar zo simpel. Dan zet ik mezelf ook wat vaker aan, zeg maar. Maar omdat God soms juist door de kleine momenten heen zegt: ik ben er nog. Je bent niet vergeten. En misschien is dat de rode draad van dit eerste uur. Niet alles loopt zoals je dacht. En soms valt er iets weg waar je op leunde. Soms is dat een auto. Au. Soms is dat een relatie. Soms je gezondheid. Soms een droom. En soms gewoon het gevoel dat je grip hebt op je leven. Dat dat gewoon wegvalt, zeg maar. En dan komt natuurlijk automatisch de vraag: wat blijft er dan nog staan? Voor mij was het vorige week echt even zoeken. En nee, ik ga dit even niet mooier maken dan het was. Het was gewoon echt een rotweek. Maar ik sta hier nu wel weer. Niet omdat ik zo geweldig stabiel ben, maar omdat God trouw is. En omdat je soms niet moet wachten tot je gevoel weer helemaal meewerkt voordat je opnieuw doet wat je geroepen bent om te doen. En dat wil ik vandaag ook tegen jou zeggen. Wacht niet tot je perfect bent om weer naar God toe te gaan. Wacht niet tot je alles begrijpt en wacht niet tot je hoofd rustig is. Kom zoals je bent. Laat hem je verhaal herschrijven. Dat gezegd hebbende, wij gaan even ruimte maken voor de reclame en het nieuws. En zometeen zijn we natuurlijk weer graag bij je terug met het tweede uur van de Weekendshow.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
5: Je hoort het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen, elke dag opnieuw. En daarom komen we samen, als één lichaam, om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid, hoop en verbinding. Voor meer info ga dan naar marsvoorjezus.nl.
0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
8: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
10: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

Hey, welkom terug in de weekendshow. Je bent zojuist in het tweede uur terechtgekomen. En je luistert nog steeds naar God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Het tweede uur is dus officieel van start gegaan bij deze. We begonnen met dat prachtige nummer Gratitude, gevolgd door Caleb en John met Finished. En dat laatste woord, Finished, is eigenlijk best wel krachtig. Want soms voelt je je leven helemaal niet finished. Eerder unfinished, zeg maar. Half af, rommelig, onderbroken. Alsof iemand midden in jouw week de stekker eruit trok, zeg maar. En dat gevoel ken ik trouwens, check. Ik wil daar dit uur toch eventjes wat eerlijker over zijn. Want in het eerste uur vertelde ik al dat mijn auto vorige week maandag ineens werd afgekeurd en motorisch totaal los bleek te zijn. Dat klinkt misschien als, ja, vervelend, regel je toch een andere. Maar ja, zo simpel voelde het niet. Ik zat ineens zonder auto, zonder vrijheid, midden in een week die toch al veel te vol was. En eerlijk, ja, ik voelde me gewoon echt rot. Niet een beetje chagrijnig, maar echt afgeleid, moedeloos en leeg in mijn hoofd. Deze week was dan iets rustiger, gelukkig. Maar de zoektocht naar een andere auto, ja, dat ging wel gewoon door. En met een klein budget is dat geen leuke zoektocht, dat kan ik je wel vertellen. Dan zie je van alles voorbij komen, maar het past net niet, is te duur, te oud, te onzeker of je denkt... Ja, dit wordt weer een rijdende gebedsketen op wielen, zeg maar. Je kent het vast wel. En geloof me, ik geloof in gebed, hè. Maar ik heb liever ook dat de motor ook gewoon meewerkt. Ja, wie wil dat niet? En dan komt dus die grote christelijke zin. Ja, ga dan toch gewoon maar in geloof staan. En ik zeg, ja, dat klopt. Maar geloof is geen gevoel. Want als geloof een gevoel was, dan was mijn geloof vorige week... heel ver te zoeken geweest. Dus dit uur gaat het daarover. Over geloven terwijl je gevoel niet meewerkt. Over blijven staan terwijl je van binnen voelt dat je wankelt. Over God vertrouwen, niet omdat alles opgelost is, maar omdat

Je hoorde Taylor Philip Radcliffe met Count Me In. Een plaatje van een jaartje of 10 oud. En daarvoor natuurlijk Simon Miles met Do It All Again. En ik vind dat wel mooi eigenlijk. Want geloof heeft soms iets van opnieuw beginnen. Niet omdat je gisteren zo geweldig overeind stond. Maar omdat God vandaag nog steeds God is. Ja, hij is niet van zijn troon gevallen gelukkig. Ik merkte de afgelopen weken hoe snel je kunt wegzakken in een bepaald gevoel. Hey, je probeert praktisch te blijven, je maakt lijstjes, je zoekt auto's, je rekent, je belt, je vergelijkt en je denkt... Oké, rustig blijven, dit komt wel goed, het komt goed. Maar ondertussen gebeurt er van binnen iets heel anders. Dat oude gevoel kruipt weer omhoog. Zo van, het komt nooit meer goed. Hè? Dit is nou de situatie, zie je wel. Hè? Al die stemmetjes, je kent ze vast wel als iets dan de totaal de andere kant erop loopt. En rationeel weet je wel maar dat het niet waar is... Maar ja, natuurlijk komt er uiteindelijk ook wel een oplossing. En natuurlijk is dit niet het einde van de wereld. Het is een auto, geen wederkomstplanning, zeg maar. Maar je gevoel luistert niet altijd naar je verstand, laat ik het zomaar even zeggen. En bij mij ging dat uitknopje dus niet... dat uitknopje, ik kon het hele uitknopje niet vinden. Ja, dat was het hele punt. En ik deed echt mijn best, dat kan ik je vertellen. Dat is wat jaren van ellende, druk en trauma met je kunnen doen. Je reageert niet alleen op wat er vandaag gebeurt. Je reageert soms ook op alles wat er eerder gebeurde. Het huidige probleem drukt op de oude pijnplekken, zeg maar. En soms, voor je het weet, voelt één kapotte auto niet meer als één kapotte auto... maar als, zie je wel, daar gaan we weer. En juist dan wordt geloof geen mooie theorie, maar een wilskeuze. Wat is de waarheid? Niet, wat voel ik... Niet waar ben ik bang voor, niet welk rampscenario speelt zich af in mijn hoofd, maar wat heeft God gezegd? Wie is hij en is hij trouw of niet? Ryan Stevenson zingt zo The Eye of the Storm en dat is precies de plek waar geloof getest wordt. Niet in de stilte na de storm, maar in het oog daarvan. Daarna Forrest Frank met Lemonade.

Bryan Stevenson met The Eye of the Storm. Ja, en zo'n storm is meestal vrij vochtig, vrij nat. Hè. En daarna Forrest Frank met Lemonade. Ja, dat is ook vrij vochtig, zeg maar. Maar dan anders. En dat is op zo'n dag als vandaag, zo'n benauwde dag, mag ik het eigenlijk gaan noemen. Hè. Best wel lekker. En ja, dat is natuurlijk ook het idee. Hè. Als het leven je citroenen geeft, dan maak je limonade. Ja, mooie gedachte. Alleen, soms geeft het leven je geen citroenen, maar een kapotte distributieriem, een afgekeurde APK, een lege agenda die ineens vol stress zit. En een banksaldo dat zegt, makker, hou het even realistisch. Hè? Ja, dan denk je niet meteen aan limonade. Dan, dan maak je eerst even een lekker potje thee, zeg maar. Ja, normaal, veel mensen zetten een grote bak met koffie. Ik ben niet zo van de koffie. Ik ben meer van de lekkere, sterke thee, zeg maar. Wel goeie, hè? Wel goeie. Niet zo'n die... Nou, goed. Anyways. Maar even serieus. Ik wil niet doen alsof je als christen altijd meteen blij en krachtig reageert. Want dat is niet eerlijk. Nee. Jongeren voelen dat ook feilloos aan. Hè? Ik bedoel, onze jongere luisteraars die denken van precies. Wij hebben je wel door. Die prikken door religieuze toneelstukjes heen. En als je doet alsof geloof betekent dat je nooit bang bent, nooit somber bent, nooit twijfelt. Nou, dan maak je geloof onbereikbaar voor mensen die midden in de echte wereld en het echte leven staan. Geloof is niet dat je gevoel altijd op de juiste plek zit. Geloof is dat je je hart richt op de waarheid van God. Ook wanneer je gevoel nog even achterblijft. En dat is precies waar ik nu zit. Mijn gevoel is nog niet op de plek waar mijn geloof is. Ik heb nog steeds geen definitieve auto. En het hindert mijn werk eerlijk gezegd enorm. Het beperkt mijn vrijheid. Het kost energie die ik eigenlijk voor andere dingen nodig heb. En dat is de werkelijkheid. Maar het is niet de hele werkelijkheid. De hele werkelijkheid is ook, God is goed. God is trouw. God heeft mij niet losgelaten. En mijn omstandigheden mogen eerlijk benoemd worden. Maar ze krijgen niet het recht om Gods karakter opnieuw te definiëren. Zometeen Sydney Alexander met Real Again, want dat is waar veel mensen naar verlangen. Niet nep sterk, maar echt worden. Daarna Jennifer Knapp met Undo Me. En misschien is dat wel een gebed. Heer, haal los wat niet van u is, ook als ik het zelf kan pakken.

Dit is de Weekend Show en zojuist hoorde je Jennifer Knapp met Undo Me. Daarvoor Sydney Alexander met Real Again. En dat woord real blijft hangen, echt worden. Niet mooier praten dan het is. Niet dramatiseren, maar ook niet wegpoetsen. Ik denk dat veel mensen precies daar behoefte aan hebben. Niet aan perfecte christelijke zinnen. Niet aan iemand die zegt, je moet gewoon meer vertrouwen. Ja, dank je, dat wist ik zelf ook wel. De vraag is, hoe doe je dat als je hoofd vol zit, je lijf moe is en je gevoel alle kanten opschiet? En ik denk dat het begint met eerlijkheid voor God. Niet vrome eerlijkheid, maar echte eerlijkheid. Heer, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Dat staat gewoon in de Bijbel. Hè? Dat is geen zwakke zin, dat is een volwassen zin. Het is iemand die zegt, ik wil geloven, maar er zit strijd in mij. En ik geloof dat God daar niet van schrikt. Hij schrikt niet van jouw paniek. Hij schrikt niet van jouw vragen. Hij schrikt niet van jouw vermoeidheid. Hij is niet zoals mensen die afhaken zodra jij ingewikkeld wordt. Maar hij laat je ook niet zomaar in die paniek wonen. Hij roept je eruit. Niet door te zeggen dat je gevoel onbelangrijk is, maar door je te laten zien dat zijn naam hoger is dan wat jij voelt. Daarom vind ik de volgende twee platen zo sterk bij elkaar passen. Brandon Lake met CC Winans, Know A Name. Daarna The Belonging & Company met The Mighty Name of Jesus. Want uiteindelijk is dat waar geloof zich aan vastgrijpt. Niet aan mijn stemming, niet aan mijn planning, niet aan mijn mobiliteit, niet aan mijn bankrekening, maar aan de naam

Brandon Lake en CC Winans met I Know A Name. En daarna The Belonging and Company met Mighty Name Of Jesus. Die hoorde je zojuist voorbij komen. En dat is geen kleine taal, dat is geloofstaal met ruggengraat. Als we het even zo mogen noemen. Soms is dat taal die je gewoon hardop blijft spreken. Juist als je gevoel nog protesteert. En dat gevoel protesteert nog wel eens, kan ik je vertellen. Want laten we eerlijk zijn, je gevoel kan verschrikkelijk overtuigend zijn. Echt enorm. Je gevoel kan preken alsof het een diploma theologie heeft. Het zegt, dit wordt niks, jij komt hier niet uit, het is te laat. Je hebt te weinig geld, je hebt te weinig tijd, je hebt te weinig kracht, te weinig opties. En als je niet oppast, zeg je na een tijdje amen op de preek van je angst. Maar angst is geen betrouwbare profeet. En dat is misschien wel een zin voor iemand vandaag. Een van de luisteraars die op dit moment luistert, die denkt, oh ja, dat was precies wat ik nodig had om te horen. Nou, graag gedaan. Angst voorspelt van alles, maar angst spreekt niet namens God. Hopeloosheid ook niet, vermoeidheid niet. Je gevoel is echt, maar het is niet automatisch waar. En daarom moet geloof soms opstaan als een keuze. Niet als een gevoel van overwinning, maar als een beslissing. Ik weiger mijn omstandigheden het laatste woord te geven. Ik weiger mijn oude pijn de microfoon te geven. Ik weiger te leven alsof God alleen goed is wanneer mijn week goed loopt. En nee, dat is geen knopje dat je in één keer omzet en klaar. Was dan maar zo. Dan verkochten we dat knopje bij de bouwmarkt naast de rookmelders en de verlengsnoeren. Maar zo werkt het dus niet. Soms moet je het gewoon 10 keer op een dag opnieuw kiezen. Alexander Di Saggio komt eraan met The Battle Is Won. Let op, niet The Battle Feels Won. Nee, het is won. Daarna Royal Taylor met Making Me New Again. Want God is niet alleen bezig om je uit de problemen te halen. Hij is ook bezig om jou van binnen nieuw te maken.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
4: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
5: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord. Ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
7: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

derde uur van de weekendshow. En inmiddels is het voor iedereen weekend geworden. Zo, vrijwel iedereen, laten we dat zo even zeggen. En wat een ontzettend lekker gevoel is dat. Eindelijk even door die hele week heen. We begonnen trouwens met NDG en You're Gonna Be Okay. Daarna Phil Wickham met What an Awesome God. En je luistert naar het laatste uur van de weekendshow dus. Met Robin Dreijs op God Radio. Ja, dat ben ik dus. Ja, voor de duidelijkheid. Niet dat je je vergist. Misschien is dat zinnetje waarmee we begonnen trouwens precies wat iemand vandaag moest horen. Oké, okay, You're Gonna Be Okay. Je gaat hier doorheen komen. Niet omdat alles morgen ineens perfect geregeld is. Of omdat je altijd begrijpt waarom de dingen gebeuren. Of omdat je gevoel meteen meewerkt. Maar omdat God niet wegloopt wanneer jij door een moeilijke periode gaat. Dat heb ik de afgelopen weken echt opnieuw weer moeten vastpakken. Niet als een mooie slogan, maar als een keuze. Mijn gevoel zei eigenlijk soms iets heel anders. Mijn gevoel zei, dit wordt niks, dit loopt vast, dit kost te veel, dit gaat niet goed komen. Maar geloof vraagt dan, wat is waar? Niet wat voelt het hardste, niet welk rampscenario scheelt het luidst, maar wie is God? En ja, dan kom je toch weer uit bij aanbidding. Niet omdat aanbidding een trucje is om je probleem weg te zingen, maar omdat aanbidding je blik opnieuw richt. God wordt niet groter wanneer ik hem aanbid. Hij is al groot, maar mijn zicht op hem wordt wel groter. En dat heb je nodig als je omstandigheden veel te dichtbij komen staan. Zometeen hoor je een track van It's Mr. Price. Dat ben ik dus zelf. Ja. Find what is hidden, gebaseerd op Spreuken 2. Want wijsheid ligt niet altijd aan de oppervlakte. Soms moet je ernaar zoeken, graven, luisteren, stil worden. Daarna Zach Williams overigens met Dolly Parton, There Was Jesus. Want als je terugkijkt, ontdek je vaak zelfs daar op die plek waar ik dacht dat ik alleen was,

op God Radio in een studio zonder airco. Ja, allemaal loos. Ja, het is nog waar ook trouwens, met die airco. Dat was Zach Williams overigens, samen met Dolly Parton en There Was Jesus. En daarvoor hoorde je de plaat Find What Is Hidden, gebaseerd op Spreuken 2. En ja, dat raakt mij ook wel, Spreuken 2. Want dat, ja, sowieso ontzettend veel wijsheid, hè, zit er in het boek Spreuken. Dus ja, mocht je dat nog niet al te veel lezen, zeker de moeite waard om af en toe eens, toch eens een hoofdstuk per dag, toch eens eventjes door te nemen. Want Spreuken 2 zegt eigenlijk, wijsheid komt niet zomaar aanwaaien alsof het een pushmelding op je telefoon is. Je moet haar zoeken als zilver, opsporen als verborgen schatten. En dat betekent dat er momenten zijn waarop je niet alleen snelle antwoorden nodig hebt, maar ook diepe wijsheid. En laten we eerlijk zijn, in stress zoeken we vaak geen wijsheid, maar verlichting. We willen dat het gevoel stopt, dat het probleem weg is. Dat iemand nu meteen zegt, hier is de oplossing, hier zijn de sleutels, hier is het geld, hier is de rust. En soms doet God dat. Maar vaak doet hij eerst iets diepers. Hij brengt je terug naar waarheid, naar afhankelijkheid, naar gehoorzaamheid en beter nog, naar vertrouwen. Daarom is het zo belangrijk om achteraf te leren kijken. Want midden in de storm zie je vaak vooral de regen. Maar later kun je soms zeggen, wacht eens, daar was Jezus. In dat gesprek, in dat ene bericht, in die onverwachte opening, in die kracht die ik niet uit mezelf had, in die dag waarop ik dacht dat ik niet verder kon, maar toch verder ging. En misschien is dat ook jouw verhaal. Je zag hem niet meteen, maar hij was er wel. Niet altijd op de manier die je verwachtte, maar wel op de manier die je nodig had. Pat Barrett komt eraan, The Way. Niet zomaar A Way, maar The Way. Jezus is niet alleen een richtingaanwijzer, hij is de weg zelf. Daarna Mercy Me met Make It Well. En dat is een gebed. Heer, maak het goed waar het van binnen nog niet zo goed is.

Je hoorde Mercy Me met Make It Well, daarvoor Pat Barrett and The Way. Daar zit overigens ook een belangrijk verschil in. God maakt het niet altijd meteen makkelijk, maar hij kan het wel goed maken. Niet oppervlakkig goed, niet doe maar alsof er niks aan de hand is goed, maar diep van binnen goed. En dat is wat heel veel mensen zoeken, denk ik. Zeker ook de jonge mensen van vandaag. Niet alleen een leuke avond of afleiding of alleen maar een beetje scrollen totdat je hoofd verdoofd is. Maar echt, kan het van binnen weer goed worden? Kan iets wat kapot is nog herstellen? Kan ik vrij worden van dingen die mij blijven terugtrekken? En het antwoord van Jezus hierop is ja. Maar dat ja is niet goedkoop. Vrijheid betekent ook dat ketenen gebroken moeten worden. En ketenen breken meestal niet zonder confrontatie. Soms moet je eerlijk worden over wat je vasthoudt, over wat je voedt. Over wat je steeds, waar je steeds naar teruggaat, terwijl je weet dat het je leegtrekt. Over zonde, schaamte, angst, bitterheid, verslaving, zelfmedelijden of dat voortdurende gevoel dat je toch nooit goed genoeg bent. En ik zeg dat niet vanaf een veilige afstand. Ik weet hoe het is als je hoofd je probeert mee te trekken naar beneden. Als je gevoel niet meewerkt. Of als je jezelf bij elkaar moet rapen en toch moet kiezen. Ik ga niet terug de duisternis in. Ik ga naar Jezus. De volgende track is God's Champ met Breaking Chains. Daarna Julie Miller met How Could I Say No? How Could You Say No? Die titel is direct. Misschien zelfs ongemakkelijk direct. Maar soms moet de vraag ook gesteld worden, hè? Als Jezus werkelijk zijn hand naar je uitsteekt, waarom?

gezegd was dit een van mijn favoriete platen uit de jaren 90. Omdat het zo diep gaat. Julie Miller met How Could You Say No. Daarvoor God's Champ met Breaking Chains. Die vraag blijft dus gewoon wel eventjes hangen. Hoe kun je nee zeggen tegen Jezus? Niet als beschuldiging, hè, maar gewoon als een uitnodiging. Want veel mensen zeggen niet heel bewust van ik wil God niet. Ze zeggen eerder later, niet nu. Eerst mijn leven op orde, eerst mijn vragen opgelost, eerst mijn gevoel beter. Of mijn hoofd rustig, of imago veilig. Eerst nog even doen alsof ik controle heb, zeg maar. Mijn controle is sowieso een illusie trouwens, maar ja, dat duurt meestal eventjes voordat je dat doorkrijgt. Jezus roept niet een toekomstige versie van jou. Hij roept jou, nu. Niet de opgepoetste versie, niet de stabiele versie, of de versie met alle antwoorden, maar jou. En dat is ongemakkelijk, want dan kun je je niet meer verschuilen achter als het straks beter gaat. De vraag wordt dan, vertrouw ik hem vandaag? Met deze chaos, met dit hoofd, zeg maar. Ja, met dit hart, met deze week, met deze geschiedenis. Ik geloof dat dit precies is waar echte bemoediging begint. Niet met een schouderklopje dat zegt, ach joh, alles valt wel mee. Soms valt het helemaal niet mee. Maar echte bemoediging zegt, je hoeft niet zonder Jezus door te gaan. Hij is nabij. Hij spreekt. Hij redt. Hij reinigt. Hij maakt nieuw. En hij is trouw. En wat hij zegt blijft. Alles wat nu zo groot lijkt, is tijdelijk. Zijn woorden blijven voor eeuwig. Seth Sleuters zingt zo Words Will Sing Forever. Daarna ontspoken met Love Is Everything We Need. En dat is niet de liefde als vaag gevoel, maar de liefde van God die sterker is dan schaamte, angst en faal.

Luistert nog steeds naar de weekendshow op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Met zojuist Chef Schleuter met Words Will Sing Forever. En daarna Unspoken met Love Is Everything We Need. En dat is een mooie basis om richting het einde van deze weekendshow te gaan. Want als Gods liefde werkelijk genoeg is, dan mag je dus ook anders gaan lopen. Niet arrogant, niet alsof je nooit meer kwetsbaar bent of alsof je alles bezit en niemand iets kan maken. Maar wel als iemand die weet, ik ben niet verlaten, ik ben niet waardeloos. Ik ben niet overgeleverd aan mijn omstandigheden. Mijn leven is niet in handen van paniek, toeval of pech. Dat is voor mij deze week ook de oefening. Niet doen alsof er niets aan de hand is, want er is wel degelijk iets aan de hand. Ik heb nog steeds geen auto en het is gewoon praktisch gedoe. Het hindert mijn werk, het kost energie. Ik kan het weekend kan ik nergens gewoon even lekker spontaan naartoe gaan. Je zit gewoon thuis, hè? Of je kunt de fiets pakken. Dan kun je lekker in het dorp een beetje rondfietsen, zeg maar. Maar ik wil ook niet lopen alsof dat de baas is. Ik wil lopen alsof God God is. En dat is hij ook. En dat is echt een verschil. Sommige mensen denken dat geloof betekent dat je de werkelijkheid ontkent. Maar dat is dus niet het geval. Geloof kijkt de werkelijkheid recht aan, maar weigert haar groter te maken dan God. Geloof zegt, dit is moeilijk, maar God is trouw. Dit doet pijn, maar God is goed. Ik weet nog niet hoe, maar ik weet wel wie. En misschien is dat nu voor jou vandaag ook wel genoeg om weer één stap te zetten. Niet 20 stappen tegelijk, dat hoeft helemaal niet, maar gewoon eentje. Vandaag, nu.

to Breathe, een van mijn favoriete platen. Ook weer Wasteland hoorde je. En dat was Live from the Woods. Een prachtig album trouwens, als je die nog even wil opzoeken. En daarmee zijn we eigenlijk gewoon bijna aan het einde van deze weekendshow gekomen. Ik wil je nog één ding meegeven voordat we eruit gaan. Je hoeft niet te wachten totdat alles opgelost is, voordat je kunt getuigen dat God goed is. Dat is makkelijk als het verhaal netjes rond is. Alsof, of tenminste als de nieuwe auto op de oprit staat, in mijn geval. Ja, de rekening meevalt, de planning klopt en je gevoel weer gezellig meedoet. Dat is, dan is het eigenlijk gewoon helemaal niet zo moeilijk om te zeggen God is goed. Maar misschien is geloof juist dit. Zeggen dat God goed is terwijl het verhaal nog open ligt. Terwijl de puzzelstukjes nog verspreid liggen. Terwijl je nog niet weet hoe het precies goed gaat komen. En terwijl je nog achter je gevoel aanloopt. Terwijl je moet kiezen om te geloven. En dat is geen nep, dat is geen toneel, dat is gewoon geloof. En misschien luister jij nu, terwijl jouw situatie ook nog niet is opgelost. En dan wil ik je niet afschepen met een makkelijke zin. Ik wil je wijzen op Jezus. Hij is trouw, hij is redder en hij is Heer. Hij is degene die in de storm aanwezig is. Die in de woestijn water geeft, die ketenen breekt, die vermoeide kracht geeft en die een beloner is voor wie hem oprecht zoeken. Dus zoek hem, ook als het rommelig is. Juist dan. Niet perfect, maar oprecht. Tot volgende week.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
10: Je hoort het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen, elke dag opnieuw. En daarom komen we samen, als één lichaam, om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid, hoop en verbinding. Voor meer info, ga dan naar marsvoorjezus.nl.
11: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is, achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend, wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen, zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen, voorwaar.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
4: The Weekend Show.
5: The Weekend
6: Show. 24 uur per dag, het geluid van hoop.
7: Dit is Guard Radio.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal. Elke natie.
4: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden via god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
7: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
8: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij Hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Je hoort het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen, elke dag opnieuw. En daarom komen we samen, als één lichaam, om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid, hoop en verbinding. Voor meer info ga dan naar marsvoorjezus.nl.
7: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
8: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
9: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van de Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Johannes leert ons vandaag dat als we weten wie we zijn in Christus en we in hem blijven, dan heeft de boze geen vat op ons. Hij schrijft in 1 Johannes 5 vers 18... Wij weten dat ieder die uit God geboren is, wedergeboren is, niet zondigt. Letterlijk staat er, niet doorgaat met zondigen. En dan vervolgt hij, maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem. Als kind van God word je aan de frontlinie geboren. Er is geen generaal die beweert dat aan het front niet op zijn manschappen geschoten zal worden. Er is geen officier die pretendeert dat er geen slachtoffers zullen vallen. Maar weet dat Jezus naast je staat in de vaak smerige loopgraven van het leven, om je staande te houden in het strijdgewoel. Net als in alle andere oorlogen gaat het er niet zachtzinnig aan toe. Jij bent het doelwit van de vijand. De duivel haat christenen. Maar hij kan je misleiden, verzoeken. Hij kan je verhinderen, aanklagen en intimideren. Maar in Christus kan hij onmogelijk vat op jou krijgen. Dat is wat Johannes ons leert. Laten we het nog een keer lezen. Wij weten dat ieder die uit God geboren is, die wedergeboren is, niet zondigt. Let op, er staat, niet doorgaat met zondigen. Nou komt hij. Wie uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem. Vlak voor zijn sterven zei Jezus in Johannes 14, vers 30... dat de duivel geen macht over hem had. In eenheid met Christus heeft de duivel dus ook geen macht over jou. Niet alleen God ziet jou in eenheid met zijn Zoon. Ook de duivel ziet jou nooit meer los van Jezus. Wie je bent in Christus is dus je geestelijke wapenrusting. In hem ben je altijd veilig. Daarom zegt Jezus dat je in hem moet blijven. Denk nog maar eens aan die safariwagen in Afrika. De duivel zal proberen om je eenheid met Christus te verbreken door je te verleiden weer te zondigen en je eigen weg te gaan. Daarom roept Johannes je op om jezelf te bewaren. Je kunt jezelf bewaren als je in de liefde van God blijft en van daaruit leeft overeenkomstig zijn wil. Als je zo bewaard leeft, heeft de boze geen macht over jou.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: just then. Oh God, how I need.
1: Bouw aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouw drukker.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord. Ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
8: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
7: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Hallelujah.

0: Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.
1: Listen to his words to you. I gave my life

heart just for you. Gave my blood.

0: say yes.
1: Yes.

God Radio.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Je hoort het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen, elke dag opnieuw. En daarom komen we samen, als één lichaam, om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid, hoop en verbinding. Voor meer info ga dan naar marsvoorjezus.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
0: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat standhoudt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
8: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
9: What did you mean about going to Lazarus?
10: I said what I said.
8: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
11: Lord, why didn't you come?
10: Take away the storm. What is he doing?
8: Download nu de gratis app en start met kijken.
12: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.nl.

0: From the hands that hold you now.
1: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
2: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: De gospelzender van Nederland. God Radio.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
9: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
10: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
2: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.